0: Wij zijn 100% Langstraat. Info. En hits. Langstraat
1: FM. Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: niet gek.
1: Lijnstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: ZFM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België en Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan het tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, net zuiden en oosten, kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen.

0: oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten. En er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BuyMJM. Ontdek inspiratie op buymjm.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
17: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
18: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
19: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt.

0: met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Artsen zonder grenzen slaat alarm over de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo, omdat de ziekte zich sneller verspreidt dan bij eerdere uitbraken. Er zijn al ruim 900 vermoedelijke besmettingen.

0: 30 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. En het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? Flex Impuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look. Met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankomt.

0: Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
8: Vaarwel, oude onderbroek.
7: Ich bin Andy Meister.
9: Schakel maar in.
10: Van harte welkom.
11: Schakel maar in.
9: En geniet.
12: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
9: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?
11: Gewoon lekker.

0: Ja, de lekkere bankzitters hoorde je met In den Olie. Ik zeg een hele goedemorgen. Welkom, dit is Voor de Wekker Wakker op deze zondageditie. 31 mei alweer, de laatste dag van deze maand. Ja, ik weet niet, ik las een bericht vanmorgen over een lokfiets in Groningen. Een Groningse fietsenmaker is namelijk aangehouden. De fietsenmaker in de stad is opgepakt vanwege een lokfiets. En ja, de man zag hoe iemand anders een accu uit de fiets probeerde te stelen. Maar hij werd bij het veiligstellen van de fiets uiteindelijk zelf meegenomen door de politie. Hij zegt in een relaas, ik wilde gewoon het goede doel. Nou ja, de schrik is nu inmiddels al wel voorbij. Ja, tegen een van de fietsenrekkers stond al een paar dagen een peperdure elektrische fiets, zo vertelt hij. Zonder een extra slot, met accu. En dat is vragen om problemen, zo zegt hij tegen RTV Noord. Ja, niet veel later zag hij vanuit zijn winkel hoe iemand probeerde de accu uit de fiets te stelen. Hij heeft de man toen weggejaagd, maar de dief probeerde het weer. Ik dacht van, ja jongens, ik ga het gewoon nog een keertje proberen. En de fiets had al wat schade. En daarom dacht de fietsenmaker, weet je wat, ik zal hem even binnenzetten. Dan kunnen ze hem ook niet meer stelen. Ja, vervolgens heeft hij ook via online diefstalregister van het RDW heeft hij gekeken of de fiets als gestolen geregistreerd stond. En dat was niet zo. En nog geen 10 minuten later, in één keer 4 politieauto's die voor zijn zaak stonden. Ja, de elektrische fiets bleek namelijk een lokfiets te zijn van de politie. Ja, de fietsenmaker met de naam Al Zerkani, die probeerde de situatie uit te leggen. En had ook nog een screenshot gedeeld van zijn zoekopdracht in het diefstalregister. Maar nee, de man werd toch aangehouden voor heling. Ja, hij vertelt dat onder andere op het politiebureau ook wat hij precies gedaan heeft. De politieman die geloofde hem wel, maar hij was niet te spreken over het optreden van zijn collega's, zo vertelt de fietsenmaker. Ja, ik weet het, ik vind het altijd een beetje gemeen, weet je. Dan ga je iets op straat neerleggen, zo van steel het maar, dan kunnen we je pakken. Ja, ik vind het een beetje raar, weet je. Ja, het klinkt misschien een beetje vreemd, maar dat doen ze ook wel eens. Ik noem even een voorbeeldje. Je zal bijvoorbeeld een portemonnee neerleggen op straat. En dan moet je officieel met die portemonnee, waar misschien wel geld in zit, moet je naar de gemeente toe. En dan moet je dat bij de gevonden voorwerpen moet je dat dan melden. Maar als jij bijvoorbeeld, stel dat ze dat ook doen met zo'n portemonnee, nou dan kunnen ze heel wat mensen gaan oppakken. Want die portemonnees, ja, die laaien niet liggen natuurlijk. Hè. Als jij op de grond een portemonnee ziet liggen, oh nee, kom er niet aan, want het is een lokportemonnee. Ja, ik noem even wat. Ik vind een lokfiets een beetje een rare situatie. Ja, vooral als je bijvoorbeeld de fiets neerstalt ergens zonder slot erop. Kijk, dan moet je er natuurlijk vanaf blijven. Het is niet jouw fiets. Maar het is wel, vind ik, uitlokken hoor. Ja, ik vind het een beetje gemeen. Ik vind het een beetje een gemene streek. Weet je, een lokfiets. Alleen die naam al. Ja. Maar goed, de dief die hebben ze niet. Hè? De officiële die dus de fiets wilde stelen. Die heeft trouwens wel de fietsenmaker uitgelacht. Want hij stak nog de middelvinger op naar de fietsenmaker. Ja, en uiteindelijk moest dus de fietsenmaker meekomen met de politie. Hè? Ja, dat is hetzelfde als stel dat jij bijvoorbeeld iemand buiten ziet met iemand anders in een gevecht. Ik noem maar wat. En jij ziet ook vanaf het begin dat de eentje bijvoorbeeld begonnen is en die echt blijft slaan. En jij gaat daar bijvoorbeeld heen en je gaat die andere man ook weer slaan. En de politie komt, dan ga jij gewoon de cel in. Dan is het gewoon voor jou klaar, want je mag niet zomaar slaan en inmengen. Ja. Ja, het is misschien een beetje vreemd. Hetzelfde met een inbreker. Stel, er is iemand in jouw huis bijvoorbeeld, hè, die in jouw huis inbreekt. En jij pakt een grote honkbalknuppel en je ramt hem in je huis, ram je hem het huis uit bijvoorbeeld. Nou, dan ga jij de cel in. Ja, die man niet hoor. Nee, die stuurt wel een aanklacht. Hè, van ik ben mishandeld bijvoorbeeld.
1: Early Bird.
0: Ja.
1: Van de radio is Erik van Vliet.
0: Rare situatie vind ik het hoor.
1: De Early Bird van de radio.
0: Ja, dit is trouwens ook een lokprogramma, dus mocht je het programma meenemen, dan ben je strafbaar.

Dat was er weer, hè. Cliff Richard. En Millennium Boyer op deze zondag. Een en ander heb je al gemist, hè. Mocht je net de radio aanzetten. Lips Inc. met Funky Town uit 1980. Daar waren we mee gestart in dit ochtend radio feuilletonnen. En we hadden ook al voetballiedje I Will Survive. Want het WK natuurlijk zit eraan te komen. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zondag. We kijken even naar nieuws. Nou, ik had aan het begin al een berichtje over de elektrische fietsen. Ja, elektrische fietsen, dat is momenteel roofgoed. Veel conciërges van middelbare scholen die weten niet wat ze zien. Hondsbrutale dieven. Zo verdwijnen bij bosjes van middelbare scholen, bij restaurantjes en uit voortuintjes de dure elektrische fietsen. Ja, in onder andere de hele stad Groningen is er een grote toename van de diefstal van deze fietsen. Ja, het is scheer en inslag, zo zegt de hoofdconciërge van het Wessel Gansvoort College. Het lijkt wel georganiseerd, erg sneu voor de kinderen die een mooie elektrische fiets van hun ouders hebben gehad. En die wordt dan gewoon de onverlaten weer gestolen. Hè? Ja, ja, ik zie ook de laatste tijd veel elektrische fietsen staan zonder accu erop. En dan staan ze ook niet op slot, dus dan zijn ze waarschijnlijk gestolen. Hebben ze de accu weer gejat. En dan verdwijnt dat misschien wel naar het buitenland, hè? Wie zal dat zeggen. Ja, ze zijn erg populair, de elektrische fietsen. En ze zijn ook nog heel veel geld waard. Hè? Ja. Goed, de Franse politie heeft 416 personen aangehouden bij rellen. Die uitbraken sinds Paris Saint-Germain afgelopen zaterdag de finale van de Champions League heeft gewonnen. Duizenden mensen zijn de straat op gegaan en daarbij waren er weer gewelddadige botsingen met de politie. Ja, geweld en voetbal gaat vaak samen. Ja, bij het feest werd ook vuurwerk afgestoken vanaf een brug over het kanaal Saint-Martin. Sprongen feestvierders in het kanaal dat door Parijs liep. Op verschillende plekken in de stad waren incidenten en verstoringen, zo meldde de Franse media. Zo werd er niet alleen vuurwerk afgestoken, maar er werden ook brandjes gesticht. Er waren fysieke confrontaties met het gezag. Ja, de hulpdiensten werden op verschillende plekken bekogeld in Parijs en beschoten met vuurwerk. Ja, er zijn al een aantal mensen aangehouden. Men kijkt nu de videobeelden om nog meer mensen in de kraag te vatten. Ja, Frankie Valli, wie kent hem niet? Misschien kunnen we straks nog even een liedje van hem draaien. Hij heeft al zijn concerten voor de rest van het jaar geannuleerd. Hij is inmiddels 92 jaar. Jeetje zeg, 92 jaar en dan nog optreden. Ja. Ja, je moet het maar in je hebben natuurlijk. Ja, Frankie Valli zegt dat het hem heel erg spijt om mensen teleur te stellen die een kaartje voor de shows hadden gekocht. Hij zegt, keek er naar uit om jullie snel weer gezond en wel te zien. Bedankt voor jullie beterschapswensen, zo schrijft de Amerikaan. Ja, ik vraag me dat een beetje af, weet je. 92 jaar, moet je dan nog zo nodig het podium op? Ja, ik zou zeggen, doe af en toe een keer een gast optreden, maar een compleet concert. Vind ik wel heel heftig. Maar goed, hij is dus nu aan het annuleren. Want hij voelt zich niet helemaal lekker. Nee, ja, 92 jaar, jongens. Pff, moet je nog eventjes voor tekenen, denk ik. Hè? Als ze nu tegen me zeggen, je wordt 92 jaar, even een handtekening zetten, dan doe ik dat. Ja. Goed, nog even het weerbericht. Het is vooral in het oosten waar nog een paar buitjes vallen. Lokaal is er zelfs wat onweer mogelijk. Het wordt van west naar oost ongeveer 19 tot 25 graden. Zwakke tot matige naar west draaiende wind. Vanavond dan gaan langzaam de buitjes weg. En dan is het droog. Temperaturen liggen tussen de 11 en de 15 graden. Maandag is de zon weer regelmatig te zien. Ook met wat buitjes. Het blijft ongeveer tussen de 19 en 24 graden. Dus de temperatuur is goed. Vandaag ook weer 19 tot 25 graden. Hè? Nou, dus aan het weer ligt het vandaag op deze zondag niet in elk geval.

tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier.

0: goede genadeverhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het is me wat. Zoals altijd in ons vredige dorp is er nu rep en roer. Iedereen is in alle staten. Nu dat bekend is geworden dat de paus naar ons dorp zal komen. En die goede man weet nog van niks. En hij zou zo graag in incognito komen. Maar iedereen weet het al. En mevrouw Kloets staat elk moment bij mij aan de deur. Bij de pastorie. Met een speech voor hem welkom te heten. Of een volledige lunch voor hem te verzorgen. Of mooie bloemen voor hem klaar te zetten. Ik word er helemaal gek van. Nu zal ik deze week heerlijk in de tuin in het zonnetje brevieren in mijn stoel toen ze weer achterom binnenkwam. Achter door de tuin struinde ze naar binnen mevrouw Kloets. Sinds dat ze weet dat de paus bij ons in het dorp komt, heeft ze weer een huis gehuurd en woont ze nou weer midden in het dorp. Ik word er, nou ja, gek van, ja. Daar stond ze voor me. Meneer pastoor, ik heb een gedicht gemaakt voor de paus. Ik wist niet wat ik hoorde. Een gedicht, nu was het weer een gedicht, dan een speech, dan een welkomstwoord. En zonder dat ik kon zeggen van, hey, hartstikke mooi en we wachten wel af, begon ze al voor te lezen. Geachte meneer, heiligheid de paus. U bent in ons dorp gekomen, waar wij al jaren van dromen. O, wat zal het zo mooi zijn als u ons allen de zegen geeft. Omdat u weet, en toen begon het te regenen. Het begint te regenen, riep mevrouw Kloets. En inderdaad, het regende dat het schiet. Maar alleen op mevrouw Kloets? Ik snapte er helemaal niks van. Mevrouw Kloets maakte dat ze de tuin uitkwam. Het regent, ik word nat, riep ze. Ik heb geen paraplu. Toen ze de tuin uit was, kwam Bert de Koster achter een struik vandaan met de tuinslang. Ja, ja, zei die. Plaatselijk een buitje. Dat hebben ze toch gezegd bij de Academie?
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je, gaan de voorbereidingen voor de komst van de paus met de grootst mogelijke spoed verder. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.
3: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag,

0: Hey, wat is dit?
1: Als ik nou elke werkdag in je overga.
2: Erik in de ochtend.
3: Dit is de Dagtopper.

0: Mooi is dat, hè? Ja, een heerlijk nummer kregen we vorige week binnen uit Zwitserland. Zwitserse singer-songwriter, bekend om de soulvolle vocals en de introspectieve teksten, zo zegt de AI over haar. Ja, een van haar liedjes is dus Intervention. Het is vandaag de dag toppen, maar ze heeft er veel meer gemaakt al, hoor. You Remind Me onder andere, Work For Me, Burning Questions. En nu pas begint ze een beetje in Europa voet aan de bodem te krijgen. Ja, ze houdt van pop en soul en ook van folk. Het debuutalbum You Remind Me werd uitgebracht in 2020. En heeft ook kritische woorden gekregen. Sindsdien heeft ze een aantal singles en EP's uitgebracht. En dit keer is het dus dit liedje, hè? Ja, Intervention. Het is de dagtoppen van deze zondag, de 31ste mei. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag de laatste dag van mei. En we zijn alweer hoog tijd toe aan Breakfast in Bed. Alleen op zondag.
1: Goedemorgen.
2: Buenos días. ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí. Aquí es Erik van Vliet. Breakfast in bed. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jonathan Butler is de Breakfast in bed plaat voor vandaag. I love songs, candlelight, and you.

Jonathan Butler op de achtergrond. Love Songs, Candlelight and You. Als de Breakfast in Bed plaat van deze zondag, ja, 31 mei. Ja, even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, Artsen zonder Grenzen die noemt de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zeer verontrustend. Ja, volgens de hulporganisatie werden niet eerder zo snel zoveel gevallen geconstateerd en geregistreerd. Ja, het is inderdaad erg verontrustend als je dat op internet leest. Ja, volgens de verklaring gaat de verspreiding nu zo snel dat het niet meer bij te houden is. Het gaat sneller dan bij de vorige uitbraken. Nog nooit eerder zijn er tijdens een ebola-uitbraak zo snel na de bekendmaking van de uitbraak zoveel gevallen opgeschreven. Ja, en grote delen van Australië die gaan al een tijdje gebukt. Dat is een enorme muizenplaag. De boeren zien hoe de diertjes hun akkers verdienen en zaagsel opeten. Dat zijn wel leuke plaatjes hoor, trouwens, die foto's, maar goed. Ja, scholen zeggen dat boeken worden aangevreten. Het ministerie van Onderwijs heeft een speciale taskforce opgericht om scholen te helpen en de muizen weg te jagen. Ja, boeren die zijn er helemaal niet blij mee, want die zijn veel geld kwijt aan de schade en de bestrijding van de muizen. Ja, ik zou zeggen, neem een kat in dienst, dan komt het wel goed. Alhoewel, voor een grote muizenplaag moet je wel meerdere katten daar neerzetten. Maar het heeft wel effect natuurlijk, hè. Stel katten daar in de buurt neerzetten en je bent misschien wel van het probleem, althans, voor een groot deel af. Ja. En op de A67 bij Lierop is een man overleden. Een ongeluk. De politie meldt dat de slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Ja, het is nog helemaal niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. De politie die onderzoekt of hij al eerder op de weg lag. Ja, of op de snelweg liep. In de buurt is er ook een parkeerplaats. Ja, de melding kwam rond 1 uur binnen. Afgelopen nacht. En men doet nu onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Ja, en op deze dag een hele slimme man. Dat was de heer Sempt uit New York. Hij heeft een goed idee. Hij wil namelijk wegen gaan aanleggen met asfalt. Ja, in 1870 al. Dus moet je nagaan. Ja, anno 2026 nog steeds asfalt. En deze man heeft het dus bedacht. Ja, toen. Ja, of hij er zelf financieel beter van geworden is, weet ik niet. Misschien zijn nazaten, wie zal het zeggen? Want hij zal er waarschijnlijk patent op hebben aangevraagd. Maar goed, deze uitvinder die heeft dus dan het idee, hè, op 31 mei 1870 om asfalt op de wegen aan te leggen. Ja, en nog even over die Frankie Valli. Ja, hij zegt dat het hem heel erg spijt om mensen teleur te stellen. Hij gaat de shows die hij had gepland met het oog op zijn herstel niet opnieuw inplannen, zo zegt de agent. Volgens de agent overweegt Frankie Valli, die bekend werd als leadzanger van de band The Four Seasons en later een solo carrière had, een terugkeer op het podium in 2027. Dus maar hij heeft nog wel toekomstplannetjes, hè, die Frankie Valli. Ja. 92 jaar, hè? Ja, hoi, wat zijn je toekomstplannen? Oh, ik kan nog even optreden volgend jaar. Ja, zo blijf je wel jong, hè, laten we eerlijk wezen. Hier is er eentje van hem, een cover. Ja.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de tweede aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit

0: kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
17: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
18: Ah, mijn rug.
19: Beweeg.
18: Hé, wat? Huh?
19: Ik ben het. Je rug.
18: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
20: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
21: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
22: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om

0: afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Ryan Peterson en Al My Way hoorde je voorbij komen. Ja, je hoorde even een verkeerde jingle, want nee, die was er niet bij hè, vandaag. Nee, dat was niet Mario Jacobs die je hier hoorde op deze zender. Tenminste, niet op dit moment. Nee, dus mijn excuses. Volgens mij is er gisteravond hier in de studio opgenomen of zo. En zijn er wat jingeltjes zo kriskras in een programma gezet. Ja, en dan pakt hij dat allemaal automatisch. Het technisch verhaal houden we ook gelijk mee op. Goed, Brian Peterson komt trouwens uit Waalwijk. En ja, ik kan je vertellen, volgende maand is hij ergens ook nog een keer dagtoppen met het liedje wat je dus net hoorde, hè? On My Way. Goed, voor de wekker wakker. Ja, straks gaan we praten met een organisatie die heet We Are Soulmates. Een organisatie die er voor jongeren is. Met leuke uitjes. En ja, zeg maar, jongeren ook een klein beetje wegwijs maken. Het is niet alleen voor eenzame jongeren. Ja, ook eenzame jongeren doen er natuurlijk aan mee. Maar goed, het is niet alleen maar voor eenzame jongeren. Ja, en het is gewoon een keertje ook offline, hè. Dus het hoeft niet allemaal online te zijn. Ja, zo dadelijk gaan we daarover praten in dit ochtendradioprogramma. Eventjes lekker luchtig, lekker kort, hè. Ja, lijkt ons wel een interessant gesprek wat het gaat worden. Ik heb al een heel document gehad. Dus daar gaan we zo dadelijk ook eventjes nog een keer induiken. Gisteravond al eventjes erheen gescrolld. Ja, dus nee, dat gaat zo dadelijk allemaal goed komen. We Are Soulmates, zo dadelijk dus in deze uitzending. En dit is een lekkere dance classic hier bij Voor de Wekker Wakker. Earth, Wind and Fire. And let's groove. Tonight. Goedemorgen.

0: Heb je al geswift today? Oftewel Taylor Swift. Ja, lekker hè. Ze geeft veel concerten. En ze klinkt ook hartstikke goed live. Dus mocht je ze ooit nog een keer live willen bewonderen, dan is het geen tegenvaller. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Maak vrienden voor het leven. En dan wel offline. Want ja, tegenwoordig doet iedereen het online natuurlijk. En dan online contacten leggen en zo. Allemaal luchtige gesprekjes. Soms eindeloze chats en zo. Maar nee, dat is niet het geval bij deze organisatie. Ja, wearesoulmates.com. meet-wearesoulmates.com. Daar gaan we nu een gesprek over voeren. Ik heb Naomi aan de telefoon. Naomi, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen, Erik.
0: Goedemorgen. Heb je goed geslapen ook?
1: Ik heb zeker goed geslapen. Nou. Ik ben lekker wakker voor de wekker.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Hartstikke leuk. Ja, maak vrienden voor het leven. Is dit één manier? Want ja, tegenwoordig kunnen mensen toch zoveel contact leggen op internet, vooral jongeren.
1: Ja, op internet wel. Dat klopt inderdaad wat je zegt. We hebben een heel groot bereik met social media tegenwoordig. Maar je merkt toch wel dat offline connecties tussen bijvoorbeeld jongeren en anderen toch wel minder is dan dat het vroeger was.
0: En wat is de reden daarvoor, denk je?
1: Ja, ik denk dat dat onder andere komt omdat social media die zorgt er ook wel voor dat je op een andere manier naar dingen gaat kijken. Dus je merkt dat veel mensen er onzekerder van worden. En dat daardoor de stap om op mensen af te stappen ook groter wordt. Omdat je meer bezig bent met hoe kom ik over in plaats van hey, dit persoon ziet er leuk uit, ik stap er gewoon op af.
0: Ja. Is dat niet een beetje ook de fout van social media? Want als je bijvoorbeeld kijkt, iedereen moet er perfect uitzien. Dan moeten de mooiste vakanties online gezet worden. En jongeren die gaan zich daarbij ook een beetje vergelijken. Hè? Van, oh jee, die is daarheen geweest. Ja, wat moet ik nu? Ik ben daarheen geweest. Is het ook een beetje schaamtegevoel wat veel jongeren hebben? En daarom ook heel moeilijk met elkaar soms in contact komen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb daar zelf ook wel ervaring mee. Dat je, inderdaad, wat je zegt, dat je alleen maar de perfecte beelden voorbij ziet komen. Je ziet eigenlijk niet meer het echte leven. Terwijl, als je bij iemand een bakje koffie komt doen in het echte leven, dan is niet iemand zijn huis. Je ziet hoe iemand erbij zit. In plaats van dat je alleen een profielfoto ziet of ziet wat hun willen delen. En ik denk dat dat er wel voor zorgt dat die onzekerheid toch groter is.
0: Ja, ben ik helemaal met je eens. Ja, jullie zijn een organisatie voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar, hè? Waarbij je mensen offline met elkaar in contact brengt. Jullie organiseren dat, de contacten tussen de jongeren. Maar jullie hebben ook leuke uitjes. Waarom is dat?
1: Dat klopt inderdaad. Dat is juist om dat gevoel te motiveren. Dus wij organiseren dagvullende uitjes. En dat is dan rondom activiteiten. Maar het gaat niet alleen om de uitjes, maar het gaat vooral om de mensen die je daar leert kennen. Want iedereen die komt binnen als onbekende en is daar dan ook echt om nieuwe mensen te leren kennen. Daarom is onze slogan ook Meet People, Not Profiles, om in te haken op waar we het net over hadden. Dat je echt weer mensen in het echte leven ziet.
0: Ja.
1: En dat.
0: Ja, dat is ook heel erg belangrijk natuurlijk. Hè? Want net wat je zegt, mensen bij een bakje koffie aan een keukentafeltje bijvoorbeeld, of met elkaar afspreken in de stad en dan even die telefoon uit. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Want anders zit je. Want soms dan zie ik ook jongeren lopen, weet je wel. Hebben ze de telefoon in de hand, zitten ze gewoon bij elkaar en dan zitten ze constant te appen. En dan zeg ik van, je hebt een echt persoon voor je neus zitten bijvoorbeeld. Snap je?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, wij zien ook met onze uitjes dat de telefoons eigenlijk heel veel achterwege worden gelaten. En dat is natuurlijk ook onze bedoeling.
0: Ja.
1: Dus er zijn heel veel gesprekstarters, ook dingetjes die verder gaan dan koetjes en kalfjes. En waarbij we echt gewoon de diepgang op gaan zoeken. Zodat het niet alleen gaat over, wat de lekker weer is het. Maar bijvoorbeeld ook, wat zijn je dromen? Wat zijn waar wil je jezelf over een jaar zien? Dat je echt gaat nadenken over jezelf, maar ook met elkaar mee kan denken.
0: Ja, dan had ik gisteravond een gesprek met iemand op straat. En toen kwam toevallig ook nog een keertje dit item kort voorbij. En toen zei die persoon zo heel kort en krachtig tegen mij, oh, dat is voor eenzame jongeren. Maar het is niet alleen voor eenzame jongeren, toch?
1: Nee, het is niet alleen voor eenzame jongeren, dat klopt. Het is voor eigenlijk iedereen die op zoek is naar nieuwe connecties. Dat is iets wat heel veel mensen toch wel missen. Dus iedereen is welkom. Of je nou introvert bent of extrovert. Die diverse groep, dat brengt elkaar juist heel erg samen.
0: Ja, nou stel, ik maak contact met jullie. Ik ben bijvoorbeeld, ik noem even een voorbeeldje. Ik ben Piet en ik wil graag in contact komen met jongeren. Doen jullie ook nog een screening? Want ja, je weet natuurlijk nooit wie je binnenhaalt, hè?
1: Nee, klopt inderdaad. Wij hebben altijd, als iemand zich aanmeldt bij ons op de website, hebben wij een kennismakingsgesprek. Dit is zodat we het persoon al even gesproken hebben. Ook weten waar we eventueel rekening mee kunnen houden. Dus als iemand zegt, ik ben snel overprikkeld of... dat soort dingen, dan kunnen wij daar rekening mee houden. En zo zorgen we dus ook dat er geen mensen met verkeerde intenties aansluiten bij onze uitjes. Want dat vinden we wel gewoon heel belangrijk. Om die sfeer waar we het net over hadden, van dat je gewoon open kan zijn en jezelf kan zijn. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, jullie zijn nu nog een kleine organisatie. Hè? Met jullie willen groeien naar een wat grotere organisatie. Die hebben zelfs al een crowdfunding op internet gezet. Hè? Mensen kunnen geld doneren waar de uitjes weer voor betaald worden bijvoorbeeld. Ben je niet bang als jullie te groot worden? Hè? Want dat zie je vaak met organisaties. Hè? Dat het dan ook minder toegankelijk wordt.
1: Klopt inderdaad. Nee, ja, wij willen niet per se de commerciële kant op, zeg maar. Dus wij willen echt wel zorgen dat de uitjes die wij organiseren... Tuurlijk, we hopen dat we uiteindelijk meerdere uitjes kunnen organiseren. Maar dat willen we dan nog steeds met kleinere groepen doen. Puur zodat die connectie die je dan vindt... Dat die oprecht blijft, dat die puur blijft. Dus ja, we willen erin groeien. En natuurlijk, we willen uiteindelijk de grootste vriendengroep van Nederland hebben. Maar dat zou nooit ten koste mogen gaan van onze deelnemers.
0: Nee, dat lijkt me niet. Nee, erg belangrijk, denk ik. Want ja, vaak organisaties die te groot worden, dan wordt het weer te zakelijk. En soms ook te commercieel. En dat is natuurlijk ook weer niet goed. Hè? Als ik heel even in jullie agenda kijk, hè, wat staat er de komende tijd bij jullie op de agenda? Want nu luisteren misschien jongeren, je weet het niet. En die denken, oh, dat is misschien wel wat voor mij. Maar hey, belangrijk, waar gaan we naartoe? Wat zijn de uitjes?
1: Nou, dat is een hele leuke vraag die je stelt. Want we hebben op dit moment best wel veel erin staan eigenlijk. Binnenkort hebben we een picknick in het Vondelpark op 20 juni. Ja. Dat is heel erg toegankelijk. Gaan we spelletjes spelen, lekker eten met elkaar. Ook weer een beetje die diepgang opzoeken. En in juli hebben we een game uitje staan. Daarbij gaan we naar een arcadehal, maar we gaan ook een citygame spelen. En ook weer daar verschillende teams, verschillende niveaus van diepgang opzoeken. En dat is op, even kijken, 25 juli.
0: Ja.
1: En in augustus gaan we weer naar Walibi. Dat is 23 augustus.
0: Oh, leuk, leuk, ja.
1: Ja, dat hebben we laatst ook weer gedaan. Het is hartstikke leuk. Je gaat samen kijken met de groep. Oké, waar hebben we behoefte aan? Wat gaan we doen? Soms wordt er wat meer opgesplit. Soms blijft iedereen bij elkaar. En we zorgen eigenlijk dat iedereen elkaar door de dag heen spreekt.
0: Wat vind ik het jammer dat ik zo oud ben, joh. Want anders had ik me gelijk aangesloten. Want dit zou ik ook wel willen. Misschien komt
1: leuk,
0: er straks...
1: Hè?
0: Ja, zeker. Misschien komt er straks ook een organisatie via Soulmates voor 50+ of zo.
1: Ja, we hopen uiteindelijk, en dat is ook wel weer het stukje waar jij het net over had, we hopen uiteindelijk nog op verschillende doelgroepen af te kunnen stappen. Maar voor nu focussen we ons op de jongeren, omdat we zijn zelf jongeren. Het is voor jongeren, door jongeren. Dus wij weten zeg maar wat er qua behoefte mist in onze levens, zeg maar. En uiteindelijk hopen we misschien ook voor bijvoorbeeld tieners wat te kunnen doen of meer volwassenen, maar dat is echt nog ver weg in de toekomst.
0: Ja, jullie hebben ook een website, dat heet www.meet-wearesoulmates.com. Even ook heel belangrijk, hè, mensen kunnen ook meedoen met een crowdfunding. Hoe werkt dat?
1: Klopt, wij hebben inderdaad een donatiepagina op onze website staan. En als je wilt doneren is het heel simpel. Het is dus gewoon naar die website gaan, meet-wearesoulmates.com. En dan naar de donatiepagina, dat staat rechtsbovenin. En dan kun je vanaf €2,50 per maand kun je ons helpen. En dat is dus om te zorgen dat wij ons geld en energie ook weer terug kunnen stoppen in de uitjes. Dus je helpt er eigenlijk mee voor om te zorgen dat wij dit kunnen blijven doen. En wij willen natuurlijk de prijzen voor de jongeren zo laag mogelijk houden. Dus ja, dat zou ons heel erg helpen.
0: Nou, ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Dat jullie veel geld binnenkrijgen voor leuke uitjes. En dat jullie, nog belangrijker, heel veel jongeren met elkaar verbindt. Zeg maar via jullie website onder andere. Hè. En ja, mensen krijgen dan een vrijblijvend gesprek. Hè. Als ze contact met jullie opnemen, dan gaat het helemaal goed komen. Ja, ik wens je heel veel succes met jullie organisatie. En maar hopen dat er heel veel jongeren de weg naar jullie toe vinden.
1: Nou, dat hoop ik ook. En ik hoop dat dit ook mee gaat helpen. Dus als je nou een ouder bent die dit hoort, of denkt, joh, mijn neefje die zou dit wel leuk vinden. Ja. Of er schiet je iemand te binnen, stuur het vooral door naar diegene, zou ik zeggen.
0: Inderdaad, ja.
1: Welkom.
0: Ja, inderdaad. Want er zijn misschien ook ouders die nou luisteren en zeggen van, goh, mijn zoon die zit zo in een isolement. Misschien is dit wel wat leuks voor hem. Misschien kan zij of hij daar ook wel weer wat leuks uithalen, hè, als een nieuwe vriendschap of een vriendschap, hè? Ja. Dus goed. Hey Naomi, heel veel succes en bedankt voor je gesprekje op deze zondagmorgen. En succes met wat jullie allemaal gaan doen. En hou mij op de hoogte, want ik vind het heel interessant.
1: Het komt helemaal goed. Dankjewel voor het uitnodigen, Erik.
2: This generation rules the nation with Russian.

Ja, zo langzamerhand dan begint de WK-gekte, hè. Ja, Zetoe hoor je met Hup Holland Hup. Ja, het FIFA Wereldkampioenschap voetbal van dit jaar is de 23e editie van een internationaal voetbaltoernooi tussen de nationale mannenteams van landen die aangesloten zijn bij de FIFA. Het evenement zal gehouden worden in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Het toernooi begint op 11 juni en duurt tot 19 juli. Ja, het is de eerste editie waarbij 48 landen actief zullen zijn op het eindtoernooi. Dus er doen veel landen mee. En die landen zijn allemaal verdeeld over 12 groepen. Hè. Dus ja, wat dat betreft wordt het echt leuk. Je ziet allerlei verschillende elftallen. Sommigen spelen goed, sommigen wat minder. Maar het gaat ook een beetje om de sfeer. Hè? Ja, ja, het Nederlands elftal trouwens, die werkt vanaf 12 uur vandaag in Zeist de eerste groepstraining af. In aanloop naar het WK. 1500 oranje fans die kunnen deze training, die wordt ook wel de afzwaaitraining, bijwonen. Ja. Goed, nog meer nieuws vandaag. Colombia die stemt voor een president en een vicepresident. De huidige president Gustavo Petro is niet opnieuw verkiesbaar. En vandaag natuurlijk ook weer wielrennen. De wielrenners in de Ronde van Italië sluiten in Rome de Giro af in een etappe langs het Colosseum. En vandaag is er nog meer sport, bijvoorbeeld roeien in Sevilla en de MXGP in Duitsland. En de finale van handbal voor de mannen tussen Volendam en Aalsmeer. En het Nederlands kampioenschap dressuur. Dus er is nog genoeg aan sport vandaag te beleven. Ja, op deze dag in 1975 staat dit liedje op de allereerste plaats. Het is er eentje van Jim Gilstrap en Swing Your Daddy. Dit liedje staat 2 weken op de allereerste plaats. Hè?

van die vele jaren 80 liedjes, hè, die je dan heel af en toe weer voorbij hoort komen. Hè. Ja, oud maar nog niet versleten, zeggen ze wel eens. Matika en Toy Soldiers. En voor de wekker wakker, hè, op deze zondag. De laatste dag in mei alweer, hè, 31 mei. Morgen zitten we alweer in juni. Poef, het gaat hard. Mooi einde hoor je eigenlijk bijna nooit, hè? Nee, de meeste is hij dan al weg. Ja, goed. Vandaag trouwens in 1911 in Belfast wordt de Titanic te water gelaten. Daar hadden ze het maar nooit gedaan. Er waren er veel mensenlevens gespaard gebleven. Ja, het is een, of het was een schip van 269 meter en was 28 meter breed. Het is het grootste schip ter wereld en het zou nooit kunnen zinken. Ja, we kennen het verhaal natuurlijk van de Titanic. Maar in elk geval op deze dag in 1911 werd hij te water gelaten in Belfast. Ja. Goed, het zit er weer op. Dit was hem weer. Dit was voor de week. Ja, volgens mij wel, hè. Is allemaal klaar? Hebben we alles? Even kijken, wat heb je daar? Ah, oké. Okay. Dus het is gebeurd. Ja, nee, ik snap het.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de tweede aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden, net als vorig jaar, zo'n 100.000 mensen verwacht. En noodweer in België heeft gisteravond veel schade veroorzaakt met hagel van het formaat golfbal en tientallen gewonden op een festival. Op X werden volop filmpjes gedeeld van de hagelstenen. Op meerdere plekken moesten bestuurders uit hun auto worden gered. Vooral in Wallonië stonden straten en wegen onder water. De brandweer kreeg honderden oproepen en ook het treinverkeer lag op meerdere trajecten stil door blikseminslag en modder.

0: en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
16: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
18: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
17: Help je mee?
19: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker.

0: item, de minuut van Ruud, de Langstraatse Praat, het eitje op zondag, Nederpop is top, nieuws uit uw regio en natuurlijk heerlijke muziek. En ik zeg een bijzonder goedemorgen, Paul.
1: Een hele goede morgen, Rudy. Blij dat je terug bent.
2: Ik ook, joh.
1: En Erik van Vliet, dankjewel voor de afgelopen 2 uur.
3: Goedemorgen Langstraat tot 11 uur. Met Paul Balen en Rudy Smits. Met de mooie...

0: Ja, lekker Frans nummer om deze zondagmorgen te beginnen bij Goedemorgen Langstraat. En er was een nummer van Amel Bent. Zij is geboren als Amel Bent Bagier. Is een Franse zangeres en haar ouders komen oorspronkelijk uit Algerije en Marokko.
1: Oké.
0: Ja, want deze dame is niet zo bekend in Nederland, maar ik moet zeggen, het is wel een heel lekker nummer en ik moest eraan denken, omdat Bente, die heeft me weer een nieuw nummer uitgebracht en dat heet ook 1, 2, 3.
1: Oké.
0: Dus vandaar. En ja, hoe
1: dan
0: is
1: moet
0: haar...
1: Dan moet je Bente volgende week maar draaien.
0: Dan gaan we Bente volgende week draaien, want ja. Hoe is de carrière van deze Franse dame begonnen? Zij heeft meegedaan met de halve finales van Nouvelle Star 2. En dat is vergelijkbaar met de Idols in Nederland.
1: Oh, zo.
0: Ja. Ja, ja.
1: Oké.
0: En toen bracht ze haar eerste album uit, Un jour d'été. En dat werd mede een hit door de single Ma Philosophie. En vandaag hoor je de trois samen met Hatik.
1: Nou, ik vond het een leuk plaatje, moet ik zeggen.
0: Ja, ik ook. Ja, en ik denk het geeft wel wat leuk om er wat over te vertellen.
1: Nou, we staan weer voor 2 uur Goedemorgen Langstraat. En wil je ons een verzoekje aanvragen of heb je iets anders te melden, dan kun je ons altijd appen, hè? 06 21 21 32 10. En straks hebben we natuurlijk ook weer veel nieuws uit onze regio. En straks in de 2e uur wat er allemaal te doen is in Waalwijk en omstreken. En er is momenteel van alles te doen, dus dat is leuk.
0: Ja, want je kan het centrum in.
1: Ja, het centrum in, er is een wolkstok. En er is van alles te doen. Ook in de Koepelkerk, maar dat gaan we straks allemaal vertellen. Ja.
0: Oh, nou, er wordt kiezen wat we gaan doen dan.
1: Absoluut.
0: Nou, ik weet wel wat wij gaan doen.
1: Wij gaan een lekker plaatje draaien. En deze die staat volgens mij nog steeds in de hitlijsten, al heel lang. Het blijft, is ook een schitterende plaat van Bruno Mars. En It's Only, of It Just Might.

0: U luistert naar Goedemorgen Langstraat met nieuws en informatie uit de regio Langstraat.
1: De sportaccommodatie De Slagen in Waalwijk in landgoed Driessen die is gesloten vanwege gebreken in de dakconstructie. Na verdere inspectie is gebleken dat de reparatie van De Slagen geen eenvoudige klus is. De constructeur die heeft het onderzoek naar de sporthal afgerond. En hier is onder meer gekeken naar de staat van de balken die de dak dragen. En in een balk zit een scheur, waardoor de hal op 7 mei direct ontruimd werd. De metingen moeten duidelijk maken hoe groot de schade is en wat er precies nodig is om het dak te repareren. Er is ook goed nieuws. Uit het onderzoek blijkt dat de andere balken geen schade hebben. En daardoor kan er veilig aan een herstel worden gewerkt, al blijft de sporthal voorlopig gesloten.
0: Ik denk dat het een fabricagefout is als je het zo hoort. Hè?
1: Ja, ik denk dat het ook allemaal wel meevalt als ik dicht ben. Maar goed, ik snap de reden dat ze dicht gooien. Want ik bedoel, het zou maar naar beneden komen.
0: Je moet er niet aan denken.
1: Dat zou niet zo mooi zijn. Dan hebben we een ander vervelend bericht. Want vorig jaar hebben wij hier bezoek gehad van de muziekschool De Heraut in Kaatsheuvel.
0: Ja.
1: Ja, en we kregen nu een bericht dat de muziekschool De Heraut in Kaatsheuvel stopt na dit schooljaar definitief. Dat heeft het bestuur bekendgemaakt aan leerlingen en ouders. De muziekschool die bleef vorig jaar na het overlijden van de oprichter Robert de Kok nog bestaan dankzij de inzet van de stichting en betrokken vrijwilligers. En volgens het bestuur blijft de voortzetting nu echter niet langer haalbaar. De school die kampt onder meer met tekort aan docenten, stijgende kosten en het ontbreken van een nieuwe locatie. Om financiële problemen in het volgend jaar te voorkomen is daarom besloten om te stoppen. Op zaterdag 4 juli dan wordt er een gezamenlijke eindvoorstelling gegeven op de muziekschool. En wij gaan eens kijken dat wij misschien volgende week eens even contact kunnen leggen met een van de bestuursleden.
0: Gaan we zeker doen.
1: Ja. Nou, de gemeente Waalwijk onderzoekt samen met gebiedsontwikkelaar AM Cassade, Heijmans en Woon de haalbaarheid voor woningbouw op landgoed Driessen in fase 2. In het gebied komen op termijn mogelijk ongeveer 1000 woningen. Het onderzoek richt zich op de vraag of woningbouw op deze locatie ruimtelijk, financieel en praktisch haalbaar is. En volgens de gemeente zijn extra woningen hard nodig in Waalwijk, Sprankepelle en Waspik. En de gemeente wil ook inwoners, omwonenden en andere betrokkenen betrekken bij de plannen. En dit wordt vervolgd. Want als dat namelijk gebouwd wordt, dan ligt Waalwijk dus letterlijk aan Sprankepelle geplakt. Dan is het dicht gebouwd. En dan, we hebben er weer eentje.
0: Gratis?
1: De Efteling. Oh. Nee, gratis komt nog. Straks in de tweede uur. De Efteling die heeft het ontwerp van en de naam van de nieuwe attractie in het themagebied Ravenlijn onthuld. Onder de naam Ravenring kunnen bezoekers in de gevleugelde voertuigen door de lucht vliegen. En Ravenring telt 18 voertuigen en plaats voor 36 bezoekers. En via een hendel in het voertuig kunnen mensen zelf bepalen hoe schuin ze gaan vliegen. Nou, dat klinkt wel spectaculair, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Ja, de attractie is aangekleed met vaandels en andere elementen uit Ravenlijn. En de nieuwe attractie is te vinden naast de stadsmuren van Ravenlijn. De attractie is onderdeel van de complete metamorfose van het themagebied van Ravenlijn. De parkshow wordt aangepast met een nieuwe verhaallijn en nieuwe special effects. En Ravenring en de nieuwe parkshow die worden in de winter van 2026 geopend. De exacte datum, die is nog niet bekend.
2: 100% voor jou.

Deze stad is groot genoeg. Bij een hond komt het op de geur aan. En het ruikt lekker in.

0: Ja, je hebt hem al gekend. Herman van Veen. Blauwe plekken. En ja, ik heb dit nummer erin gezet, want...
1: Dat had een reden.
0: Dat had een reden. Dat had een enorme reden. Want de afgelopen twee weken was Rudy er natuurlijk niet. En toen heb heerlijk Mirabel mij hierbij gestaan. En ja. Mijn hond, Kootje... Die heeft Rudy ruim 3 weken niet gezien.
1: Nee, dus je drukt op de deurbel. Hè? Moet je even een beetje voorstellen.
0: Ja,
1: druk op de deurbel. Jij maakt de deur open.
0: Echt. Die hond die is ook helemaal verzot op Rudy.
1: Ja.
0: En Rudy had nog niet op de deurbel gedrukt. Of die hond die stond al recht tegen de voordeur aan. Ja. Ik kon hem nauwelijks openmaken. Maar ja, op het moment dat hij op een keertje stond, spoot hij al naar buiten. Nou, hij sprong bijna tot boven het hoofd van Rudy.
1: Ja, het was niet te geloven. Echt wel. Ik ben echt zo bedolven, zeg maar, door die hond.
0: Ja.
1: Oh. Ja. Ja, was wel, ja, weet je, ik ben inderdaad gek op dat beestje. Co heet hij.
0: Co heet hij.
1: Coachie, ja. Ja. Dat... En ja, weet je, en wel de bekende even die gezien, maar dat was echt goed te merken. Hij hield niet op.
0: Hij bleef maar doorgaan.
1: Ik zit op een gegeven moment koffie te drinken met Paul achter in de tuin. En ik denk, god, helemaal de armen die waren nog bloeien.
0: Ja.
1: Want die poten van hem, die zijn natuurlijk ook niet zo mals, hè. Die,
0: nee.
1: Hop. Nou, heel mijn armen open. Ik denk, nou ja... Ik heb zelf ook honden gehad, dus ik weet hoe het werkt. Maar,
0: jeetje. Maar ja, het is natuurlijk wel leuk dat als hij jou 3 weken niet gezien heeft, dat hij weet van, hé, Rudy is er weer. Ik ga hem eens even al die drie weken
1: als
0: dat ik hem gemist
1: nou,
0: heb, in 1 keer, in 5 minuten, begroeten.
1: Hij was echt mega blij.
0: Ja,
1: dat
0: klopt.
1: Ja. Dus dat was grappig inderdaad. Ja, ja.
0: Ja, dat was echt heel leuk. Maar gelukkig, nou we het toch over jou hebben.
1: Nee, hè?
0: Ja.
1: Niet te lang, Paul.
0: Nee, niet te lang. Ik kreeg, dames en heren, luister. Ik kreeg afgelopen week een fotootje binnen in mijn WhatsApp.
1: Oh.
0: En toen moest ik denken van, hoe is dit? Wie is dit? Wat is dit?
1: Oh, jij zag die foto?
0: Ik zag daar een soort Italiaanse man in een kokskostuum.
1: Ja.
0: Breed lachend. En toen kreeg ik het later te horen. Nou, vertel
1: ja,
0: maar.
1: Ja, weet je, wij zijn dus in Puglia geweest. Ja, je moet eigenlijk Puglia zeggen. Want
0: Puglia.
1: De G, die slikken ze daarin in Italië. Maar goed, dat doet ze even terzijde. Maar toen dachten we op een gegeven moment, hoorden wij van een pasta maak workshop.
0: Ja.
1: Ik denk, dat lijkt me wel grappig. Dus wij ben je ons ingeschreven op zo'n... kom je op zo'n landhuis, zeg maar. En daarachter daar gaven ze die workshops. En dat was echt leuk, want je krijgt gewoon een zak met meel. 800 gram zo'n zak. En een kan water van 400. En je begint te kneden. En ze gaan je uitleggen, hoe werkt dat nou? En dat was, moet ik eerlijk zeggen, dat was echt wel grappig. Echt leuk om te doen. En toen was op een gegeven moment het klaar. En heb je zo'n groot dienblad met al die schelpjes en al die krulletjes en alles erop. En ik denk, ja, dat is toch een foto waard niet?
0: En wanneer is nou de Italiaanse avond bij
1: jou? Ja, dat hebben intussen al diverse mensen gezegd. Van Rudy, wanneer ga je het nou thuis doen? En dan bel even, want dan gaan we daar gezellig een leuke pasta aan maken.
0: Dan gaan we dat eens even lekker smullen met
1: dus
0: elkaar.
1: Dus ik heb al tegen Sandra gezegd, mijn vrouw, van dan gaan we inderdaad eens even een keer doen.
0: Ja, dat lijkt me hartstikke.
1: En dan gaan wij zeg maar de workshop geven, hè?
0: Oh jee.
1: Ja, nee, geen flauwekul.
0: Dus wij moesten ook onze handjes fiets gaan maken. Ik hoor het al. Nou, dat wordt één grote bende. Ik denk dat je daarna je hele keuken moet gaan renoveren.
1: Ja, ik was wel in cursus, hè, want vergis je niet. Want dat Italiaanse vrouwtje dat stond naast mij en die zat constant te roepen... Terrible. Dus ik denk, oh, doe het nog niet helemaal
0: dat
1: goed.
0: Niet helemaal goed. Maar wat je wel goed deed, en daar heb je een minuutje over gemaakt... Dat was met een oldtimer.
1: Ja, ik heb een tijdje geleden heb ik inderdaad... het is een heel mooi verhaal, maar dat ga je in de minuut van Ruud horen. Dat gaat over een oldtimer. Over een Honda. Maar dat is echt een leuk verhaal. En luister naar de minuut van Ruud van deze week.
2: De minuut
3: voor Ruud. Allemaal met die man.
4: Onlangs werd weer de jaarlijkse oldtimerdag georganiseerd op het Lido-terrein in Waalwijk. Eén van de deelnemers was Christus Spankepelle. Chris die stond er met een Honda S800 cabriolet uit 1968, al sinds 1999 in zijn bezit. Heeft hij dat dan soms ook, als je over zo'n festival loopt, dat je denkt, nou kon ik daar nog maar eens in rijden. Nou, wat doet het geval? Dezezelfde Chris belandde afgelopen maandag bij mijn vrouw in de pedicurestoel. En ja hoor, voor Chris geen enkel probleem. Afgelopen zaterdag reed ik samen met Chris in zijn 70 pk Honda S800 uit juni 1968 richting Heusden. En terug naar Waalwijk reed ik zelf. Ja, en geen rembekrachtiging, maar ook geen stuurbekrachtiging. Man, wat was dit fantastisch.

0: mooie combinatie. Martin Garrix met Ed Sheeran. Repeat It.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, en we gaan er nog een paar doen, want de tijd gaat hard op.
0: De tijd vliegt.
1: Ja, de tijd vliegt. Als het gezellig is, mensen, dan gaat het snel. Hè. Je weet hoe het gaat, hè?
0: Daarom.
1: Ja. Zeg, Michael Jackson, die overleed op 25 juni 2009 alweer. Het is ongelooflijk.
0: Ja, dat vliegt ook.
1: Ja, dat was 50 jaar is hij geworden. En momenteel dan is er een bioscoopfilm te zien over het leven van Michael. En de rol van Michael, die wordt gespeeld door een neefje van hem. En dat is Jafar Jackson. En dat is weer een zoon van Jermaine.
0: Oké.
1: Dus, ik heb het allemaal een beetje uitgezocht hoe het zit, hè. En ik ben samen met mijn zusje naar die film geweest. Die heeft mij cadeau gedaan vanwege mijn verjaardag. Ook heb ik ook al meegemaakt.
0: Heb je ook al meegemaakt, week. Ja. Dat was de afgelopen week ook, ja. Bij deze nog gefeliciteerd.
1: Ja, dank je. En we hebben destijds, mijn zusje en ik, Michael Jackson, twee keer live mogen zien. Dat was in 92 en in 96. En we wisten dus absoluut niet wat we van die film konden verwachten. Maar ik moet zeggen, het was absoluut boven verwachting erg mooi gefilmd. En er komt ook nog een tweede aan. Want de film die stopt zeg maar een beetje zo bij het uitbrengen van album Thriller. En dan ineens, pas boom, is de film afgelopen. En denk je van, en nou? Nee, ja, nee, nou we zitten wachten op de deel 2.
0: Oké.
1: En hier is verder ook echt puur het levensverhaal plaatsgevonden van dat hij thuis woonde. En dat zijn vader niet zo'n lieve man was. En dit en dat.
0: Hè, en straks, nou, die vader was nogal streng. Maar voor alle kinderen. Niet alleen voor Michael.
1: Ja,
0: voor alle
1: maar kinderen. Kinderen met de riem slaan en zo is geen
0: goed. Nee, dat is geen opvoeden.
1: Nee, dus doordat die film nou uitgebracht is, zijn er ook allemaal weer re-entry hits zeg maar, in de top 40. Hè? Want Billie Jean staat ook weer in de hitlijsten. Kwam op 26 binnen in de top 40. Is toch grappig, hè?
0: Ja.
1: Ja, en ik heb een ander nummer gekozen. Wat ik absoluut een van de allermooiste vind die hij gemaakt heeft. Komt van het album Thriller. En dat is Human Nature.

van Nederlandse bodem, maar wel wereldberoemd in ons land. Clouseau is een Belgische popgroep rond de broers Koen en Chris Wouters. Ze scoorden door de jaren heen met onder andere Daar gaat ze, Passie, Anne en Zien we graag. In 1990 scoorden ze een grote hit met Louise.

0: Nederpop is top.
1: Ja, wij zijn al jaren fan.
2: Ja, nu helemaal.
1: Dus ik zeg...
2: Ah, nou ik nog één.

0: Ja, ook zo'n echte lekkere, gouden ouwe eigenlijk. Hè? Van Luther Vandross en Never Too Much.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, en dat zo tegen het einde van het eerste uur, Paul.
1: Ja, dat is, het eerste uur zit er alweer op. En je kan nog steeds natuurlijk een verzoeknummer aanvragen voor in het tweede uur. Hoewel we langzamerhand een beetje ook op volle gaan lopen. Want we hebben nog iets leuks in petto. We gaan met iemand bellen. Dat wordt hartstikke gezellig.
0: Zeker.
1: En je kan natuurlijk altijd een nummer aanvragen op 06-21-21-3210.
0: Helemaal goed.
1: Dat mag altijd. En wij gaan er natuurlijk uit op naar de commercials en het nieuws. En dan zijn we natuurlijk net na de klok van 10 uur komen we weer terug. En ik zou zeggen, blijf luisteren.
2: Ontmoet ons straks weer. Als we terugkomen, ook goedemorgen.

0: Morgen directeur, ik wil nog een kop koffie als je het niet erg vindt.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. In Laos zijn 5 goudzoekers die meer dan een week vastzaten in een overstroomde grot onverwacht zelf naar buiten geklommen. Ze raakten eerder ingesloten door snel stijgend regenwater. Een reddingsteam had pompen ingezet om het waterpeil te verlagen. De mannen zaten onder de modder, hadden huid- en darmklachten en overleefden dagen zonder eten of schoon drinkwater. 2 andere dorpelingen zijn nog vermist en duikers bereiden voor hen een nieuwe zoektocht voor. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden net als vorig jaar zo'n 100.000 mensen verwacht. En in een woning in Rotterdam-Krooswijk is vannacht een 38-jarige man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. 2 mensen die in het huis waren zijn aangehouden, dat meldt de regionale omroep Rijnmond. Het gaat om een man van 40 en een vrouw van 31 jaar. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De politie onderzoekt de zaak. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het radionieuws.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? Flex Impuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect. Perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijs.

0: van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
5: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
12: Gewoon lekker.

0: Welkom in het tweede uur. Goedemorgen Langstraat. En dit uur natuurlijk nog het eitje op zondag en de Langstraatse praat. En natuurlijk de uitagenda. En heb je iets voor de uitagenda of wil je wellicht jouw favoriete plaat aanvragen? App ons dan op 06 21 21 32 10.
1: Ja, dat kan altijd. En heb je een groter verhaal, dan mag je ons ook altijd mailen naar goedemorgenlangstraat@gmail.com. En dan krijg je een antwoord of van mij of van Rudy.
0: Juist.
1: Ja, dat kan ook allemaal, hè?
0: Precies. Nou, we hebben nog van alles in het vat zitten, want we gaan straks natuurlijk de uitagenda behandelen. En we gaan straks eventjes bellen, want we gaan bellen met Bolkstok. Dus ja, lekker blijven luisteren, want we hebben nog van alles in de pen.
1: Ja, want het eerste uur zijn we begonnen met een Franse zangeres die eigenlijk nooit in Nederland gedraaid wordt. En ik heb nog een leuk nummer gevonden. Dat is weer een totaal andere stijl. En dat is een Ierse band. Een Ierse, ik moet eigenlijk zeggen, een Ierse indie folk band.
0: Ja. Ik heb het al gehoord.
1: Jij hebt het al gehoord, ja. Ja. En de band heet King Fisher. Het is opgericht in Limerick in 2000. Niet een Limerick van het rijmpje, maar in de plaats Limerick. Hè? Wel even heel duidelijk zijn. In 2022. En de band bestaat uit Eddie Keogh. Dat is de leadzanger en gitaar. En mondharmonica Ion Ken McCoo.

0: lekkere namen zijn dat, hè, die eerste naam.
1: Ja.
0: Dat is zo heerlijk om uit te spreken. McGrath, die speelt op de banjo-gitaar, achtergrond. En Eon Fitz, de Fitzgibbon, gitaar, achtergrondzang. Maar, wat is het nou? De doorbraak van deze band die kwam met hun nummer Killay. Dat op 2 mei 2025, dus een jaar geleden zeg maar, de nummer 1 positie bereikte in de eerste singlelijst.
1: Oké.
0: En niet erbuiten, alleen in Ierland. En op dat moment was het nummer... ik ben al door mijn muziekje heen, jongens. En op dat moment was het nummer in Ierland al 4 keer platina gecertificeerd. Dus ja, wat wil je nou nog meer? Maar hierbij... Goedemorgen, Langstraat. Ja, daar komt-ie, hè. En dat vind ik wel een leuke titel. The Sun Will Never Settle.

0: Oh nee, dit gebruik je dan ook zo op het eind.
1: Eruit in de Langstraat. Wat is er allemaal te doen vandaag en de komende week? Je hoort het hier bij Goedemorgen Langstraat.
2: Ja, in Waalwijk is het elke laatste zondag van de maand koopzondag. Dus vandaag vanaf 12 uur dan zijn de winkels geopend. En kun je dus een heerlijk middagje gaan shoppen in Waalwijk Centrum.
3: Dat is niet gratis.
2: Nee, dat is niet gratis. Nee, maar wel lekker sfeervol, hè?
3: Ja,
2: en als het zeker. Nou een beetje droog blijft en ik heb een beetje dat weersvrijheid uitzichten gekeken. Het wordt wel bewolkt, maar het gaat volgens mij niet regenen.
3: Dus nou, ik denk dat het droog blijft. Want ik hoorde dat het in het zuiden, zuidoosten een beetje gaat regenen.
2: Ja, nou ja, prima toch. En weet je, we hebben ook wolkstok en daar ga ik het zo ook over hebben. En dat zou ook jammer zijn als het daar zou gaan verregenen natuurlijk, hè?
3: Dan wordt het waterstok.
2: Ja, goed met jou. Nou, muziekleerlingen en docenten van Kunstencentrum Waalwijk die geven vandaag een concert in de Koppelkerk Sint-Jan de Doper in Waalwijk. Georganiseerd in samenwerking met de Vrienden van Sint-Jan. En op het programma staan een gevarieerd aanbod van cello, harp en viool ensembles, maar ook zang. En het concert begint om 14:30. En de toekomst, of de toegang, die is
3: gratis.
2: Ja, die is gratis. En er zijn veel muzici, jong en oud, en die optreden in wisselende bezetting. Nou, je bent dus welkom vanaf 14:30. En in de pauze is er gelegenheid een kopje koffie te drinken of thee. En na afloop dan wordt er ook wel een vrijwillige bijdrage gevraagd. Want alles gaat namelijk allemaal voor niks. En het is toch niet allemaal voor niks om iets te organiseren. Hè? Dat
3: nee, ja. Alles kost geld.
2: Dus al is maar een eurotje in die zak, dan is het goed. Hè? Dus,
3: 1 eurocent.
2: Nee, het is goed. Ja, nee, ja, Kent. Amsterdammer natuurlijk weer, hè? Ja, nou, oh ja, daar hebben we het nog niet over gehad deze week.
3: Nee. Volgende bericht.
2: Ja, volgende bericht, ja. BSV Waalwijk 82 die sluit het wandelseizoen traditiegetrouw af met een halve zolen wandeltocht. Op zondag 7 juni staat dan weer de 42e editie van deze bekende wandeltocht op het programma. En jaarlijks trekt het evenement deelnemers uit binnen- en buitenland de Waalwijk voor een sportieve dag door de natuur. En de halve zolen wandeltocht die vormt al jaren het sfeervolle losstuk van een wandelseizoen van WSV Waalwijk 82. Dat loopt van ongeveer oktober tot eind juni. De startlocatie die is in het buurthuis Zandhoek aan het Willaardpark nummer 2A in Waalwijk. En voor meer info over bijvoorbeeld afstand of starttijden, dan kunt u contact opnemen met het buurthuis in Zandhoek. En dan als laatste, de Bolkstok Familiefestival die viert vandaag hun 15e editie. En het festival biedt opnieuw een breed programma voor jong en oud met live muziek, festivalmarkt, eetkraampjes en diverse kinderactiviteiten. En op de mainstage opent Stillloading het programma. En deze band won de talentstage van 2025. Verder staan Aoi, Afterbeat Club, Almost Cocker en Dr. Daniel and the Music of Live Aid op het podium. En tijdens de optredens doordraait Crazy Disco de Wheels, Disco Wheels muziek.
3: Kijk, en dus, straks gaan we met iemand bellen van Volkstok.
2: En wij gaan straks rond 10:30 gaan wij even contact opnemen met een van de bandleden van, nou ja, van Stillloading.
3: Stillloading.
2: En, ja, en die hebben wij hier een jaartje geleden ongeveer ook in de studio gehad. En dat was een hartstikke leuk interview geweest met Shirley, met zijn vriendin of in ieder geval een bandlid. En wij dachten van laten we die nou maar eens eventjes contact opnemen. Want het is hartstikke leuk om die nog weer eens een keertje te spreken. Dus lekker blijven luisteren tot 10:30 zeg maar gaan we even bellen.

0: Ik wil je nooit meer zien, Polle Eduard Band. Dat is een nummer uit 1983 alweer. En ja, dat past toch een beetje bij het thema van vorige week. Want toen hadden we onze 80ste uitzending. En vandaag hebben we de 81ste op naar de 100. Joepie.
1: Ja, dat weet ik al. Maar heb je dat tegen mijn andere collega gezegd? Dan ik wil je nooit meer zien of hoe zit dat?
0: Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee, maar dit is echt een typisch thema uit de jaren 80. Ik wil je nooit meer zien van de Polle Eduard Band. Dus ja, ik zeg dat niet snel tegen iemand.
1: Nee, hè?
0: Nee. Ik zou dat niet zo snel doen, inderdaad. we gaan nog één nummer draaien en dan gaan we bellen met iemand. En dan hopen we dat we hem te pakken krijgen, want ja, hij is op dit moment heel druk.
1: Ja, die is allemaal druk, want die moet allemaal spulletjes sjouwen naar het Lido-terrein, hè?
0: Ja.
1: Dus, maar we hebben een momentje met hem gevonden, hoor. We gaan hem zo even bellen.
0: We gaan hem zo even bellen. En tot die tijd draaien we nog een ander lekker nummer. Die is ook net uitgekomen van Leisure. En dat gaat over een eiland. Dan gaan we eens even lekker luisteren.

0: dit is toch een lekkere, relaxte muziek met je kopje koffie en je croissantje op de zondagmorgen. En als het goed is, hebben wij onder de knop Casper. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het, jongen? Want we hebben jou ongeveer een jaar geleden gesproken. Dat was onder andere met Alp Dues, wat je allemaal ging doen.
1: Ja, klopt inderdaad. Dat alweer een jaar terug is natuurlijk, hè.
0: Het is alweer een jaar terug, ja. De tijd gaat hard, jongen.
1: Ja, ik had veel taart.
2: Ja, dat sowieso. En hoe ouder je wordt, des te sneller het gaat. Dus,
0: Of langzamer. Dus ja. Dat is nog een tweede.
2: Nou, maar hoe gaat het met de band, Casper?
1: Ja, het gaat hartstikke leuk natuurlijk. Vandaag mogen we heel erg gezellig Wolkstok gaan openen.
2: Ja, gaaf, man.
1: Daar hebben we met de band heel erg veel zin in. Daar hebben we echt naar uitgekeken. Dus wij gaan knallen zo meteen.
2: Ja. Zeg, en zijn al de bandleden nog, zeg maar, nog ongewijzigd, zeg maar? Want heb je Shirley ook nog, zeg maar, in de club zitten?
1: Ja. Dit is inderdaad nog steeds een optreden met de volledige line-up zoals we daar vorig jaar mee op de Young Talent stonden. Dus iedereen is nog steeds tezamen om dit optreden te gaan doen.
2: Leuk hoor. Jullie hadden toen de Talent Stage Award gewonnen, zeg maar, hè?
1: Ja, klopt.
2: Ja, leuk hoor. Nou, ik vind het fantastisch, man. Ja.
1: Ja, ik vind het nog steeds een heel leuk concept vanuit Wolkstok vandaan. Ik denk dat het vandaag ook weer een hele leuke stage gaat worden. Ik heb een paar van de bands gezien en die klinken ook best wel goed met wat ik ervan heb gehoord. Dus wie weet wie er volgend jaar staat. Maar dit jaar gaan wij natuurlijk even onze spotlight pakken.
0: Ja, want het is natuurlijk wel een primeur dat je het mag openen.
1: Ja. Ja. Dit wordt voor ieder van ons een eerste keer. Dus daar hebben we echt een beetje zenuwen natuurlijk. Maar wel
0: heel
1: veel
0: zenuwen. Zijn gezonde zenuwen dan.
1: Ja, precies.
0: Ja.
2: Ik had verwacht, ik denk nou Remain zal er ook wel staan, weet je wel. Maar die zag ik niet voorbij komen.
1: Nee, die heb ik ook niet voorbij zien komen.
2: Nee. Want jullie repeteren, jullie komen elkaar natuurlijk wel regelmatig tegen bij de mats, neem ik aan.
1: Ja, dat klopt. Daar hebben we elkaar regelmatig ook samengespeeld op de jamavonden bij de mats. En dat is natuurlijk hartstikke gezellig.
2: Ja, was gisteren ook weer, hè?
1: Ja, klopt.
2: Ja, ik hou daar ik kom er niet vaak, maar ik hou het wel bij. Ja, leuk.
0: En waar ik nieuwsgierig naar ben, Casper, hebben jullie ook weer afgelopen jaar nieuwe nummers erbij gemaakt?
1: We hebben een nummer van ons van 2 jaar teruggepakt. Het eerste nummer wat we als band hadden gemaakt.
0: Yeah.
1: En dat hebben we eigenlijk een beetje geheel omgegooid. Om iets meer richting de stem die wij als muzikanten wilden laten horen iets beter over te laten brengen.
0: Okay.
1: Dus dezelfde soort flair zit er nog steeds in, maar dan nu in een iets ander jasje. Dus dat is ook wel... Ja, dat maakt hem wel bijzonder, vind ik zelf.
0: Oh, dat is wel leuk. Ja.
2: Hoeveel nummers speel je nou op zo'n... middag?
1: Wij hebben volgens mij een set van uit mijn hoofd 12 tot 14 nummers.
2: Zo, dat is best veel. Ja.
1: Dus dat is dat is lekker doorknallen. En we hebben sinds, en dat is ook wel een leuke, we hebben ook een soort medley mashup-achtig idee gemaakt. Daar hebben we ook een paar van onze nummers bij elkaar gegooid en dat in een nieuw jasje gestoken.
2: Okay.
1: Dus dat is ook zeker iets om te komen luisteren vanmiddag, als jullie tijd hebben.
2: Ja, nou, ik heb inderdaad het plan om mijn fiets te pakken en even te komen kijken. Want doe ik eigenlijk ieder jaar wel eventjes binnenlopen of eventjes even een pilsje pakken. Even een beetje bijpraten met mensen die je zo tegenkomt. En dan weet je een uurtje of anderhalf, twee en dan weer terug naar huis toe. Dus, ik dacht eerst wel, als het niet gaat regenen, maar dat ziet er niet naar uit, gelukkig.
1: Ik vind het prachtig weer voor een festivaletje, moet ik zeggen. Niet te warm, lekker droog.
2: Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja. Hoe laat is de aftrap trouwens, Casper?
1: Onze aftrap is om 1:00 vanmiddag.
2: Oké. De zogenaamde kick-off, hè?
1: Ja.
2: Leuk hoor.
1: Ja. Nou, super veel zin in.
2: Nou, wij wensen jullie echt gewoon een keileuke middag toe. En hopen dat het allemaal slaagt. En ik verwacht echt heel veel drukte daar. Want het is nou de 15e editie volgens mij. Dus ik zie het ieder jaar een stukje populairder worden. Dus dat is gaaf hoor.
1: Ja, dat is mooi. Dan hoop ik jullie vanmiddag nog even te spreken.
2: Ja, zeker jongen. Ik zal mijn hand, als ik er ben, dan zal ik mijn hand even opsteken, ja?
1: Helemaal goed, dan zwaai ik terug.
2: Hartstikke goed.
0: Heel veel succes, Casper.
2: Dit was Casper van Dortmund van Stilloading. En je kunt hem vanmiddag zien bij de Wolkstok op de Lido-terrein in Waalwijk. Ik zou zeggen, succes, kerel.
1: Dankjewel.
2: Goed zo. Tot ziens. Hoi. Oh yeah.
3: Het muzikale eitje op de zondag.

Vandaag hebben we de Queen of Rock'n'Roll in het Eitje op de Zondag. We gaan het hebben over Susie Quattro, geboren op 3 juni 1950 in de voorstad van Detroit. Ze heeft 2 zussen en 1 broer. Haar vader is van Italiaanse afkomst en haar moeder is een Hongaarse. Susie begon haar muzikale carrière als basgitarist in de jaren 60 bij de meidengroep Pleasure Secrets, waar ook haar 2 zussen in meespeelden, Arlene en Betty. Een van de nummers onder de naam Pleasure Secret is Never Thought You Leave Me. De naam van de band werd in 1971 gewijzigd in Cradle. En vanaf dat moment begonnen ze stevige rock te spelen zoals Last Love. Later in dat jaar werd ze ontdekt door de Britse producer Mickey Most. En hij haalde haar over om naar Verenigd Koninkrijk te verhuizen om aan een solo carrière te beginnen. Haar eerste single Rolling Stone flopte in Engeland, maar werd een nummer 1 hit in Portugal.

Most liet daarna de nummers voor Suzy door Nicky Chin en Mike Chapman schrijven. Zij schreven destijds al succesnummers voor The Sweet. En met het nummer Candy Can in 1973 had ze gelijk een nummer 1 hit in verschillende Europese landen en Australië. Ondanks haar successen in Europa kwam het niet van de grond in Amerika. Ondanks dat ze in voorprogramma's optrad van onder andere Alice Cooper. Na 1975 daalde de populariteit van Quattro snel af, behalve in Australië. Pas in 1978 kreeg ze in Europa weer succes met een countrynummer, If You Can't Give Me Love.

In 1978 is ze als actrice in 7 afleveringen geweest van de populaire serie Happy Days en speelde ze de rol van muzikant onder de naam Leather Tuscadero.

In 1978 trouwde ze met gitarist Len Tucky en uit dit huwelijk ontstond een dochter en een zoon. In 1992 ging het paar alweer uit elkaar. Het jaar erop trouwde ze met de Duitse Rainer Haas. In de jaren 80 speelde ze ook in Engeland verschillende rollen bij Dempsey Makepeace, Absolute Fabulous en Midsommar Murders. Als ook in een West End productie, Annie, Get Your Gun.

Vanaf 2000 tot 2002 had ze op BBC Radio 2 een rock'n'roll programma Rocking with Susie Q. Van 2008 tot 2010 een Wake Up A Little Susie. Daarnaast trad en treedt ze nog steeds op, waarvan in de 21ste eeuw 5 albums verschenen. Back to Drive uit 2006, In the Spotlight 2001, QSP in 2017, No Control in 2019 en haar laatste album is van 2021, The Devil in Me, waar ze weer duidelijk voor de rockkant kiest in al haar nummers, maar waar ook een vleugje blues in te horen is in de nummers Isolation Blues en Lost Combat. Maar ik heb gekozen voor een ander geweldig nummer van dit album en dat is You Can't Dream It.

0: In 2016 ontving Suzy Quatro vanwege haar verdiensten voor de muziek een eredoctoraat aan de Anglia Ruskin University in Cambridge. Dit was
1: het muzikale eitje op de zondag.

0: Blue Monday van New Order, ook uit de jaren 80. Ik zit nog steeds een beetje in de jaren 80 modus. Ja. Dat komt er vorige, ja, afgelopen zondag.
1: Ja, nee, maar ik zit daar sowieso vaak, want dan zit een beetje bij een ontdekking van de muziek, hè, die tijd.
0: Ja, die voor mij zit meer in de jaren 60, 70.
1: Ja, jij wel, maar, ik ben een iemand van 68 en begint een beetje muziek te ontdekken zo eind jaren 70, begin jaren 80.
0: Dus. Ja. Ja, maar ik was bij alles altijd vroeg bij.
1: Daar zit een, ja. Die details hoef ik allemaal weer niet te weten natuurlijk. Nee, maar ik, dus vandaar dat jaren 80, daar zit wel mijn, mijn meeste favoriete nummers.
0: Ja, maar dat was ook lekkere muziek. Want, ik weet het niet voor Rudy, maar je hebt nou weer een volkse praat.
1: Ja. Er is inderdaad...
0: Wat is er gebeurd in de familie?
1: Ja, er is inderdaad een heel leuk verhaal. Dat gaat over een bevalling. En, en die bevalling heeft plaatsgevonden in het Groot. En er zijn heel veel mensen... Het Groot? Ja, nee, dat is het... Zo heette vroeger het ziekenhuis in Den Bosch, het Groot Zieke Gasthuis.
0: Ah, okay.
1: En denken mensen, oh ja. Dus dat is eventjes een kanttekening. Maar, dat was denken, we gaan dit allemaal over.
0: Maar het is geen uitbreiding bij de familie Smit.
1: Nee, niet. Laat ik zo zeggen, niet op de nummer 19.
0: Ja, niet op de 19, zover je weet.
1: Nee,
0: laten we eens lekker gaan luisteren, denk ik. Want ik vind het echt wel een leuk verhaal. We gaan lekker luisteren naar de Langstraatse Praat over een bevalling.
2: Korte verhaaltjes en anekdotes verteld op zijn wolks.

Je kunt het bekaald niet geloven, maar hè, zo'n kindje 9 maanden bij moeders in de buik gezeten en dan is er een ene keer haast bij om eruit te komen. Maar ja, dat is toch eenmaal de natuur, zullen we maar zeggen. Bij ons was de tweede opkomst, al een beetje over tijd, en wij wilden onderhand wel eens zien waar we gemakt aan. We hadden ervoor gekozen om de bevalling in het ziekenhuis te laten doen, maar wel door onze eigen huisarts. Toen het serieus begon te worden, waar de dokter er dan ook zo. Hij nam mijn vrouw alvast mee naar het groot. Je zit hier tegen mij en of ik alvast even wou bellen dat hij eraan kwam en dat er haast bij was. Zo gezet, zo gedaan, want naar een dokter luisteren, dat deed hij in die tijd nog wel. Zeker als je kindje kwam halen. Enfin, de dokter met mijn vrouw naar Den Bosch. Hij levert haar alvast af bij de eerste hulpingang. Het waren 1:05 smergens en ik ga ze in een auto wegzetten. Dan komt hij terug, ligt zijn patiënt al keurig netjes op bed. Klaar om weggereden te worden door een paar verpleegkundigen. Vraagt een dokter, waar gaan jullie met mijn patiënt naartoe? Zeggen jullie, nou dokter Haast, want er is een telefoontje binnengekomen dat er haast bij is. En laat er nou net een co-assistent zijn die dokter Haast heet. Lacht hij net in bed, hij de wakkere nachtportier hem weer uit bed gebeld voor een bevalling, wordt hij totaal geen weet van hij gehad. Misverstand weer vlug opgelost en onze dokter die komt met mijn vrouw op weg naar de verloskamer. Maar niet comfortabel op een bed. Het eerste was ze binnen toen dokter Haas niet nodig bleek waarom de patiënt van bed te halen en in een gewone rolstoel te zetten. Die onze dokter toen ook maar zelf moest douwen. Moeder en kindje, die maken het allebei goed. Stadje.

0: land nog een keer terug te horen, dit, hè, zo.
1: Ja, je zou toch maar zo'n dokter hebben.
0: Ja, hè? Ja, inderdaad, ja.
1: Nou, weg is hij. Dag, dokter nou, Bernard.
0: Ja, dag. Dat is goed,
1: met Bonnie Sinclair.
0: Ja.
1: Ja, dat was gewoon een nummer dat moest even hier achteraan.
0: Ja, dat dacht ik.
1: En ja, we zitten er alweer doorheen, Rudy. Het is alweer gebeurd deze zondag.
0: Twee uurtjes Goedemorgen Langstraat. En het was echt gezellig, Paul.
1: Ja, ik vind het ook weer
0: ouderwets gezellig. Ik hoop dat jullie het thuis ook allemaal vonden, natuurlijk, hè.
1: En wij gaan gewoon zeggen van een hele fijne zondag.
0: Ja.
1: Ga lekker van het, ik zou zeggen het weer genieten. Want het is nu niet zo heel warm. Het is lekker om dingen buiten te doen. En ga vooral naar het Wolkstok, waar we het uitgebreid over gaan hebben. Dat is één groot feest, hebben we al gehoord.
0: Ja.
1: En de winkels zijn ook open.
0: En de winkels zijn open, ja. Nou, reageer op ons programma. Dat mag natuurlijk altijd. Goedemorgen langstraat@gmail.com. Daar zijn wij altijd bereikbaar en lezen we de mail dagelijks. Dus
1: en we gaan eruit met Magnetic. Boza, tot volgende week.
0: Bye bye.
1: Bye bye.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim 320.000 euro opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 tot 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. Burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. Op een defensietop in Singapore heeft de Japanse minister van Defensie scherpe kritiek geuit op China. En gezegd dat niet Japan, maar juist Beijing met zijn enorme wapenarsenaal grote zorgen veroorzaakt. Hij wees erop dat Japan geen kernwapens of strategische bommenwerpers heeft. Maar Japan verhoogt al 12 jaar op rij zijn defensiebudget. Discussies over een mogelijke Japanse reactie bij een Chinese aanval op Taiwan zorgden eerder ook voor oplopende spanningen. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. En in Aarlanderveen is vannacht een persoon zwaar gewond geraakt bij een val in een feesttent van voetbalvereniging SV Aarlanderveen, die in de twee laatste weekenden van mei zijn 60-jarig jubileum vierde. Het slachtoffer kwam in de tent door nog onbekende oorzaak ten val en is na eerste hulp met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter landde op het veld om te assisteren. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. En dit was het Radio Nieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl.

0: kunt, regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Schakel maar in.
10: Van harte welkom.
11: Schakel maar in.
9: En geniet.
12: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
9: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?
11: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Goed zo.
14: Langstraat FM. Wat stond er op nummer 1 in de...

coming right on.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rode Kruis meldt dat afgelopen nacht 60 asielzoekers in de nachtopvang in het Groningse Warffum hebben geslapen. Iets meer dan de nacht ervoor. Toen brachten 45 mensen daar de nacht door. Sinds afgelopen donderdag heeft gemeente Het Hoge Land, waar Warffum onder valt, extra nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel geregeld. Het Rode Kruis snapt niet waarom er nog geen blijvende oplossing is gevonden en noemt de situatie mensonterend. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs wil het vieren van de Champions League finale van Paris Saint-Germain op de Champs-Élysées verbieden. De Parijse club won gisteren van het Britse Arsenal, waarna er in Parijs flink gefeest werd, maar ook rellen uitbraken. De politie pakte honderden personen op. De burgemeester sprak van een stedelijke guerrillaoorlog. Winkels hadden uit voorzorg hun deuren gesloten, maar ondanks dat werd er bij een krantenkiosk toch brand gesticht. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 of 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. De Rotterdamse burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. De 83-jarige Paul McCartney laat weten dat hij dolblij was dat hij mocht meewerken aan het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues, dat in juli verschijnt. Op het vorige album van de Stones uit 2023 was McCartney trouwens ook al te horen. Volgens de ex-Beatle voelde de opnamesessie anders dan het maken van zijn eigen muziek. Hij zegt daarover: het enige wat ik hoefde te doen was bas spelen en geen fouten maken. Afgelopen vrijdag bracht McCartney zelf een nieuw album uit, getiteld The Boys from Dungeon Lane. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting... Alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed!
12: Jouwlokaleschilder.nl

0: en sluit je contract online af.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op Malta heeft voor de vierde maal op rij de Arbeidspartij de verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de voorlopige stemuitslagen. De Arbeidspartij zou een voorsprong van zo'n 18.000 stemmen hebben. Premier Ubbela noemt het voorlopige eindresultaat een overwinning voor alle Maltese. Het eiland kampt door de oorlog in het Midden-Oosten met hoge energieprijzen en de Arbeidspartij heeft dit probleem opgepakt om het voor de eilandbewoners draaglijk te houden. Gisteren heeft de politie een 41-jarige man uit Roosendaal opgepakt omdat hij op één dag ruim 160 keer 112 belde en dat terwijl er geen sprake van een noodgeval was. De man schold de telefonisten van de alarmcentrale uit. 'S Middags bracht de politie de man een bezoek om hem het bellen te laten staken, maar hij deed de deur niet open. 'S Avonds vond de politie het belletjes en werd de man gearresteerd. Op het moment dat de man werd aangehouden, was hij volgens de politie met 112 aan het bellen. Er is beslag op zijn telefoon gelegd. In de Europese Unie wordt nagedacht over het tijdelijk bevriezen van het prijsplafond voor Russische olie nu de oorlog in het Midden-Oosten al 3 maanden voortsleept. Sinds eind 2022 is er een prijsplafond voor Russische ruwe olie en sinds begin 2023 voor Russische aardolieproducten van kracht. Dit wordt ieder half jaar aangepast. Exploitanten in de EU mogen die producten alleen tegen of onder die prijs verkopen. Door de oorlog in Iran zijn de olieprijzen door het dak gegaan. Door een tijdelijke bevriezing blijft de prijs enigszins hetzelfde, rond de $60. In Libanon is door Israël een kasteel uit de kruisvaarderstijd ingenomen. Het gaat om kasteel Beaufort bij de rivier Litani. De rivier die lang werd gezien als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen. Israël zegt dat het nodig is om zo ver op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. In het gebied vonden kort geleden al luchtaanvallen plaats, waarbij volgens Israël terroristische infrastructuur vernietigd werd. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
14: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
15: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
16: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
17: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
16: Oh ja?
17: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
16: Klinkt goed.
18: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker lang luisteren.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
2: Lijnstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Deze week gaat sociale zakenminister Vijlbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Vijlbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Vijlbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. En de Telegraaf meldt dat werkgevers en vakbonden buiten het kabinet om een plan willen maken voor de economie en de arbeidsmarkt. Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Koen van Oostrom en FNV-voorzitter Hans Spekman zouden eerst met elkaar gaan praten of onderhandelingen kansrijk zijn. Tot teleurstelling van de werkgevers trokken de vakbonden afgelopen donderdag de stekker uit de besprekingen met het kabinet. De bonden willen actie gaan voeren. Vandaag wordt de eerste marathon van Groningen gehouden en de veiligheidsregio Groningen meldt dat verschillende mensen onwel zijn geworden. Dat zou op meerdere plekken op de route gebeurd zijn. Aan de marathon doen volgens de organisatie zo'n 2000 lopers mee. Sommigen zouden door een hitteberoerte getroffen zijn. De ambulancediensten in Groningen hebben hun capaciteit bereikt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 1, zodat de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten gecoördineerd kan worden. Er is door Frankrijk bij de VN-veiligheidsraad een spoedvergadering aangevraagd. Dit vanwege de situatie in Libanon. Israël is bezig daar verder op te trekken en zou het historische kasteel Beaufort hebben ingenomen. Frankrijk respecteert het recht op zelfverdediging van Israël, maar de Israëlische invloedssfeer in Libanon is in de ogen van de Fransen een misstap, die niet alleen het staakt het vuren akkoord schendt, maar ook het internationaal recht. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
6: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaren. Waar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar de vakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. De vakantiegids.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Goed zo.
21: Langstraat FM.
22: Dit is de flitsschijf van deze week.
23: Vanessa Paradis met Desi.

0: Vanessa Paradis is deze week gekozen tot flitsschijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De 17 jaargang, weken nummer 22. De lijst van zaterdag 30 mei 2026. En dit is voor de 331ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En laten we eens kijken wat we deze week allemaal tegenkomen. We hebben maar liefst 10 oude flitsschijven, 12 zittenblijvers, 14 stijgers, 20 zakkers, 3 nieuwkomers en 1 plaat die opnieuw binnenkomt. Dat betekent dat we wel 4 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50. Nummer 48. Nog een keer, 45.

En de verdwenen platen weer netjes op een rijtje gezet door onze Kees. Op nummer 50 de Veto van Filia van Taylor Swift. Na 32 weken heeft ze toch echt de flitsende 50 verlaten. 12 weken stond ze lang op nummer 1. 1377 punten. Ietsjes minder, 978 punten. 33 weken genoteerd in de flitsende 50. Sambre met 12 to 12. Vorige week stonden ze nog op nummer 48. Begin opnieuw. Nou, dat zullen ze misschien wel willen. Bazaard hoorde je op nummer 47 vorige week. 34 weken lang in de flitsende 50 en 798 punten. 156 punten en slechts 9 weken in de lijst. Dominic Fiek met de White Keys. En vorige week vonden we de plaatsen nog op nummer 45. Nou, dat waren de verdwenen platen. Gaan we gaan van starten met de lijst van deze week. Op nummer 50, daar vinden we Uitslovers van Samuel Welton samen met de Bankenzitters. Plaats staat 12 weken genoteerd en zakte van 37 naar nummer 50. 3 weken staat Donnie en Senna genoteerd met Waar blijf je nou? En deze week blijven ze staan op nummer 49.

0: Tok, tik, tok, tik, tok.
1: Waar blijf je nou?
2: Oh ja, waar blijf je nou? Die plaat kwam 3 weken geleden binnen op nummer 47. Vorige week gezakt naar 49. En nu in de derde week op nummer 49 blijven staan. Op nummer 48, daar vinden we de eerste nieuwkomer. Het is de nieuwe single van Milk In. En die heet Medicine.

Milk in hoorde je met Madison. Die plaat vinden we dan deze week op nummer 48 binnen in de flitsende 50. Nummer 47, Baby Doll van Dominique Fiek, staat 7 weken genoteerd. 46, Ik Wil Je Helemaal, dat is de oude flitsschijf van niemand minder dan Monique Smits. En op 45, Be Mine van Kamerad. 44, die komt van 36, Lijntje van Lil Kleine en Lilo laat het lukken. En dan op nummer 43 van 42 afkomstig, Sarah Larsen met Lust Life.

Lustelijf voor de Sarrelaars, eigenlijk een plaat uit 2013. Maar heeft het nu toch alweer een week of 25 dat de plaat het volhoudt in de Frits en de 50. Deze week gezakt van 42 naar 43. Dan op nummer 42, daar komen we een plaat tegen die al eens een keer eerder in de Frits en de 50 stond. Ze kwam toen gelijktijdig binnen met Ophelia en The Fate of Ophelia, moet ik zeggen. En ja... En nu komt ze opnieuw binnen. Taylor Swift hebben we het over met Elizabeth Taylor.

Elisabeth Taylor kwam eigenlijk al binnen op een 18 oktober vorig jaar en hield het slechts 2 weken vol. De Fate of Ophelia, die hield het 33 weken vol. En die andere single, Ophelia, die hield het slechts 3 weken vol. Maar die kwam begin dit jaar alweer terug in de flitsende 50. En deze dus, Elisabeth Taylor, is dus op een nieuw binnengekomen op nummer 42. En op nummer 41, David Guetta.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, die is het overzicht. 50 naar 40. 37 afkomstig, nu naar 50 gezakt uit Slover. Zo kun je wel doen in de bankzitters. In de derde week vinden we Donnie en Senna met Waar blijf je nou op 49 is al blijven staan ten opzichte van vorige week. Nieuw op 48 is Madison van Milk Inc. Dan Dominic Fike en Baby Doll op 47 komt van 41 ook gezakt. Flinke zakker ook voor Monique Smit. Ik wil je helemaal als ex-flitsgrijs zijn op 46, komt van 35. En 45 komt van 44, dat is één plaats verlies voor Kamerad en Be Mine 20 weken. Lijntje, heel kleine, Milo laat het lukken. 44 komt van 36. En 43 is van 42 afkomstig, dus dat betekent één plaatsje verlies voor Zebra Lawson en Lush Life. Dan terug van weg geweest, Taylor Swift en Elizabeth Taylor op 42. En op 41 van 32 is Jennifer Lopez te winnen met David Guetta de zesde week Save Me Tonight. Slot van dit overzicht, de nummer 40 is blijven staan. Offenbach, Miles Away.

Malte Week, ja, dat is dan de Offenbach. 20 weken zat de plaat genoteerd. En deze week blijven we staan op nummer 40. 39, daar vinden we weer een nieuwkomer. Arjen Blommert samen met Zoe Lavai en Tranen van Goud.

Tranen van Goud, de nieuwe single van Arjen Blommert, hoort hier samen met Zoe Levi. Deze week binnengekomen op nummer 39. We krijgen zo nog een nieuwkomer. Maar eerst gaan we luisteren naar nummer 38. Dat is een plaat die al 27 weken is staat in de Flitsen 50. Is blijven staan deze week. Shannon Sparrow met Die on this Hill.

0: 27 weken zelfs nu genoteerd. En deze week blijven ze staan op nummer 38. En op nummer 37, daar hebben we de hoogste nieuwkomer.
1: Nieuw. In de flitsende 50.

0: Action de 50. Is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
1: De nieuwkomers eventjes op een rijtje gezet door onze Kees. Op nummer 48, Madison van de Milk Inc. Op nummer 42, opnieuw binnengekomen, Elizabeth Taylor van Taylor Swift. En op nummer 39 hadden we Tranen van Goud van Arjen Blommaert en Zoe Lavai. En de hoogste nieuwkomer, dat is de winnaar van het, van het Songfestival. Nee, maar van de Voice of Holland. De winnares van de Eurovisie Songfestival verwachten we binnenkort wel in de Flitser 50. Maar de winnaar van de Voice of Holland 2026, dat is Ruben Hillen. 20 Seconds heet hij. En het was de flitsschijf van vorige week.

0: be with you.
1: 20 seconds van Ruben Hillen is de hoogste nieuwkomer deze week in de flitsende 50. Nummer 36, die komt van 46, staat 3 weken genoteerd. Baby Richard met Faithless en New Religion. Deep.

Barminium hoorde je, dat is Fris samen met een hele hoop andere artiesten. En die plaat die vinden we op nummer 35 van 31 afkomstig in de zevende week. Een week of vijf geleden was dit de flitschijf Sommelieu met 24 Hours.

24 Hours, de Douwe Flitschijf van het Sommelieu. 4 weken staan ze nu genoteerd. En deze week helaas alweer gezakt van 27 naar nummer 34. Nummer 33, die staat 6 weken genoteerd. Van 22 afkomstig. En het is de single van Bruno Mars. En het is niet zo'n grote hit geworden als de single I Might. Want na 6 weken, nu alweer op 33, dat is toch wel eventjes heel slikken voor hem.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Overal in het land is het behoorlijk warm en dat heeft ervoor gezorgd dat tijdens verschillende marathons mensen onwel zijn geworden. Dat gebeurde in Groningen, Amersfoort en Utrecht. Twee deelnemers moesten gereanimeerd worden. Door het hoge aantal onwelwordingen in Groningen hadden de ambulancediensten daar hun capaciteit bereikt en werd er opgeschaald. De organisatie heeft de lopers opgeroepen goed naar hun lichaam te luisteren, omdat door de warmte de omstandigheden voor veel deelnemers zwaarder zijn. Deze week gaat sociale zakenminister Veilbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Veilbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Veilbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. De eerste groepstraining van het Nederlands elftal voor het WK heeft plaatsgevonden en Memphis Depay heeft daaraan helemaal meegedaan. Depay raakte eind maart geblesseerd aan zijn bovenbeen. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft vertrouwen in de 32-jarige topscorer, mits hij helemaal fit is. Koeman springt tegenwoordig iets voorzichtiger met Depay om en het zou zomaar kunnen dat de voetballer pas later in het toernooi in actie zal komen. Oranje speelt de eerste wedstrijd op zondag 14 juni tegen het Japanse elftal. Het duel vindt in Dallas plaats. Bij rellen in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie gisteravond 780 mensen opgepakt. Na het winnen van de finale van de Champions League door Paris Saint-Germain trok men massaal de straat op om te feesten, maar er braken ook rellen uit. Franse media melden dat 277 mensen nog altijd worden vastgehouden. Tijdens de rellen zijn 57 agenten gewond geraakt. De spelers van PSG worden vanmiddag door de Franse president Macron ontvangen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
14: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
15: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
16: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim, Putstraat 68 in Waalwijk.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Schuiden van Miss Montreal. Vorige week kwam ze binnen op nummer 39. Het is een oude flitsschijf. En deze week vinden we haar op een nummer 32.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer 3.

Ja, dat was hier dan de top 3 van vorige week. Op nummer 3, daar vonden we So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Op nummer 2, I Just Might van Bruno Mars. En Fever Dream van Alex Warner vonden we vorige week op nummer 1. Zou de top 3 nog exact hetzelfde zijn of hebben we toch een andere top 3? Nou, blijf gewoon de komende 2 uur luisteren, ga je vanzelf het antwoord tegenkomen. Tot grote verrassing van mij kwam deze plaat op vorige week binnen op nummer 43. En nu in de tweede week doorgesteken naar 31. Michael Jackson, Billie Jean.

0: met z'n de 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 nu het overzicht hier van de flitsende 50. Offenbach Miles Away op 40. 39 nieuw in de lijst. Stralen van Goud, Aaron Blommert en Zoë Livé. Dan vinden we Shanna Spiro en Dion is heel in de 27e week op 38 ten opzichte van vorige week blijven staan. En 37 is nieuw. 20 Seconds, Ruben Hillen, ex-flitsschijf. Bibi Rexha met Fadeless op 36, komt van 46, dus 10 plaatsen winst voor New Religion. En Fresh and Kim en Lassa en Bare Minimum Starboy op 35. 34 van 27, 24 Hours, Somjeu. En Bruno Mars, Whiskey Doll, die vinden we op 33, komt van 22. 39 naar 32 gestegen, ligt plaats voor Miss Montreal's X-Flex schuif met Schuilen. En 31 is Michael Jackson, Billie Jean, komt van 43. 30 blijft 30, Max en Andy Grammer met The Thing I Love.

The Thing I Love, en dat is dan de single van My Max en Andy Gramer. 13 weken lang staat de plaat genoteerd, nu in de flitsende 50. En deze week helaas blijven staan op nummer 30.

Druif 7, en dat is dan de single van Miles Smith samen met Neil Horan. 13 weken lang zat de plaat al genoteerd in de flitsende 50. Vorige week 33 en deze week doorgestegen naar nummer 29. Maar de plaat heeft al eens een keer wat hoger gestaan. 4 weken geleden was dit de flitsschijf. OG, Something Perfect. En ze staan nu op 28.

Justin Bieber hoorde je samen met Nicki Minaj, The Beauty and the Beast. En vinden we deze week op nummer 27 van 25 afkomstig in de vijfde week. Nummer 26 is een zitterblijver. 10 weken staan ze al genoteerd. Suzanne en Freek halverwege.

0: I love it, I love it, I love it. En zo hoorde je Bella Kay. 11 weken lang zat ze genoteerd in de Frits in de 50. En deze week op een nummer 25 in de Frits in de 50. Even kijken, want de volgende plaat die kwam al iets eerder dan de bedoeling was. Hier is Fleming en Meteor op 24.
1: Weer in de bed, weer een bericht van mijn ex.

Niet nodig van Fleming en Meteor staat inmiddels al 22 weken genoteerd. En vorige week 21 en nu gezakt naar nummer 24. En dan op nummer 23, daar hebben we weer een stijger. Kingdom of Fear van Cameron Windkamp. 3 weken lang staat de plaat genoteerd.

Nummer 4, Kimber & Whitecomb, hoorde je 3 weken staat de plaat genoteerd. En deze week omhoog gegaan van 34 naar 23. 9 weken staat Jelly Roll al genoteerd met I'm Good. Vorige week 26 en nu 22. Oh, oh, oh.

0: I'm Good, en dat is dan de single van Jelly Roll. Die vinden we deze week op nummer 21. Nee, op nummer 22. Dit is 21. Sam Fender samen met Olivia Dean en Rhyme Me In.
1: Now let go of everything I've lost.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar 20 nu. 30 blijven staan. Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Drive 7, Mal Smit, Neil Horn en 29 te vinden. Komt van 33. 29 gaan naar 28. 1 plaats vindt voor Eugene en Something Perfect. Ex-flitsschijf. En Justin Bieber en Nicki Minaj, Beauty and the Beat op 27. 26 blijft 26 voor de actie van vorige week. Susanne Freek en Halverwege. En Bella Kay met I Love It, I Love It, I Love It op 25. 24 van 21, Fleming Meteor, niet nodig, 22 weken. En Cameron Whitecomb en Kingdom of 4 op 23. 22 komt van 28, Jelly Wool, I'm Good, 9 weken erin. Iets langer, 11 weken, Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In op 21. 20 die komt van 24, 4 plaatsen wint voor Maxime en Babette, hoe dan ook, 14e week.
2: Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: Open Lights van Taylor Swift staat inmiddels 24 weken genoteerd. Het was de allereerste flitskijf van dit jaar. En ze zakte deze week weg van 13 naar nummer 18. De laatste van dit uur wordt nummer 17 van 19 afkomstig. Lil Kleine met Samuel Welton in de vierde week met Maak Me Nou Niet Gek.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Via sociale media heeft de politie verschillende beledigende en bedreigende reacties ontvangen naar aanleiding van een bericht over een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Onder dat bericht kunnen geen reacties meer worden geplaatst. Volgens de politie zijn een gesprek en kritiek goed, maar in dit geval zijn alle fatsoensnormen overschreden. Een woordvoerder zegt dat er sprake was van de meest heftige bedreigingen. De politie meldt dat de jongen die gisteren bij de Maarseveense plassen uit het water werd gehaald overleden is. Gisteren rond 5 uur kwam er een melding binnen dat er iemand te water was geraakt. Op dat moment was het wegens het mooie weer erg druk in het recreatiegebied. Er werd met een duikteam, een helikopter en een droneteam naar de jongen gezocht. Niet veel later werd hij uit het water gehaald. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. De recreatieplas is vandaag gesloten. Het Libanese persbureau NAA meldt dat er zeker 11 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon. Eén aanval zou in de buurt van een ziekenhuis hebben plaatsgevonden en daarbij raakten 12 medewerkers gewond. De aanvallen waren in de nacht. Verschillende woningen raakten daardoor verwoest, terwijl de bewoners lagen te slapen. Hezbollah heeft al laten weten terug te mappen en vergeldingsacties op Israëlische doelen uit te voeren. In april spraken Israël en Libanon een staakt-het-vuren-akkoord af, maar nog altijd gaan de aanvallen gewoon door. De 81-jarige zanger Rod Stewart heeft 2 optredens in Las Vegas afgezegd. Hij kampt met een bijholteontsteking en zijn artsen hebben hem geadviseerd rust te nemen. Daarom kwamen de concerten op vrijdag en gisteren in de Coliseum at Caesar Palace te vervallen. Volgens een woordvoerder verwacht men dat Stewart vanaf dinsdag 2 juni weer op het podium staat. De Britse zanger heeft zijn excuses aan zijn fans aangeboden en laat weten dat hij zijn stem rust geeft om te herstellen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
6: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look. Met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
13: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
14: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
13: Oh ja?
14: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
15: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
16: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
17: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
18: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
19: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
20: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
21: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
22: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen.

0: Zij hoort bij mij Jan Smits, Frans Bauer en Chris Gols Amsterdam. Deze week blijven ze staan op nummer 16. En dat in de vijfde week. En het is een oude flitsgeit.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer 3.

En dat was hij dan, de top 3 van vorige week. Op nummer 3, So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Op nummer 2, I Just Might van Bruno Mars. En Fever Dream vonden we op nummer 1. En zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Nou, blijf gewoon lekker luisteren, ga je het antwoord vanzelf tegenkomen. Nu gaan wij luisteren naar 15, Olivia Rodrigo. I know that.

De top 13, dat is dan de Olivia Rodrigo. Deze week blijft ze ontstaan op nummer 15. En ze staat inmiddels 5 weken genoteerd. 12 weken nu voor Bazaar met Nacht in Amsterdam. Ik vraag me.

0: Nacht in Amsterdam van Bazaard. 12 weken in stand zijn genoteerd. Het is een oude flitschijf. En deze week blijft de plaats staan op een nummer 14. Nummer 13, die komt van 17. Dat is Kevin samen met Roxy Dekker. En dat nummer heet Je hebt mij.
1: Oh, jij hebt mij.

Bungalow. Moet het nou, en dat is dan de plaat die we dan tegenkomen in de flitsende 50. Eventjes spieken op nummer 12. En dan nummer 11, dat is dan eigenlijk wel de zomerhit van 2026. Het is Justin De Wild met Cheerio.

0: flitsen de 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar 10. Het volgende overzicht flitsen de 50. En dat is op 20 van 24. Maxime en Babette en hoe dan ook. Juste, Jack Staal, John, The Turn Lights Off op 19. Van 18 afkomstig, dus in plaats Vlies. 13 gaat naar 18, ook verlies voor Taylor Swift en Appalite. Ex-flits schrijft 24 weken. Bill Kleine, Samuel Welton, maak me nou niet gek. Op 17 komt van 19, twee plaatsen winst en 16 blijft 16. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer, zij hoort bij mij. Olivia Rodrigo met Drop Dead op 15 blijven staan. En op 14 blijven staan ten opzichte van vorige week Bazaar Nacht in Amsterdam als ex-flitschijf zijnde. En 17 gaan naar 13, Kevin en Roxy Dekker, je hebt mij. En 12 blijft 12, dat is Robert van Hemert. Donnie, 17 weken, moet dat nou? Op 11 blijft staan, dat is Justin Wild en Cheerio. 9 gaat naar 10, dat is een paar verlies voor Somber en de Homewrecker in de 14e week.

Die andere single van Sombre, de 12 to 12, heeft deze week de flitsende 50 verlaten. Maar de hoofdbreker gaat eigenlijk ook niet zo goed, want die zakt alweer weg van de 9 naar nummer 10. En de plaat die staat 14 weken genoteerd. Nou, we hebben nog 9 kanjes voor je klaar liggen voordat we de nummer 1 gaan draaien. En welke plaat zal dat zijn? Nou, gewoon lekker blijven luisteren. Wij gaan nu luisteren naar nummer 10. Sorry, vorige week stond deze op 10. Deze week nummer 9. 7 weken zijn ze genoteerd. Ik heb het over Talk to You van Anode Future Ultra 54.

Mr. Know-it-all. Nou, we verliesschrijven. Zes weken staat Teddy Swims genoteerd. En deze week zakt hij weg van, eventjes pieken, zes naar nummer 8. En ik had verwacht dat de plaat vele malen hoger zou komen. En dan een plaat die heel erg lang genoteerd staat. 38 weken. En daarmee ook de langste genoteerde deze week. Op nummer 7 vinden we Olivia Dean, Man I Need.

Alle platen uit de top 10 die zijn deze week hetzelfde als vorige week. Alleen ze staan allemaal op wat andere volgorde. En dus een beetje heen en weer geschud. Hadden we net nog Man I Need van Olivia Dean. Op nummer 7 van 5 afkomstig. En deze plaat die is van 7 naar nummer 6 gestegen. Bowser met Magnetic.

It's so easy to fall in love. En dat is dan de tweede keer dat we Olivia Dean tegenkwamen in de top 10. En zij zakte deze week weliswaar van 3 naar nummer 4. En de plaat die zat inmiddels al 30 weken genoteerd. En de stijger vinden we op nummer 3. Harry Styles met American Girls.

American Girl van Harry Styles. In de 11e week is hij weer terug in de top 3. Van 8 naar nummer 3 gestegen. En dan de nummer 2 notering. Die heeft 12 weken lang op nummer 1 gestaan. En staat nu alweer een aantal weken op nummer 2. Bruno Mars met I Just Might.

0: Ah, Just Mice van de Bruno Mars. 19 weken zat hij nu genoteerd, waarvan 12 weken lang op nummer 1. En deze week is hij blijven staan op nummer 2.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de

0: De flitsende 50.
1: 10 naar nummer 2 nu. We tellen af tot we straks nummer 1 gaan draaien. Eerst 10. Somber Homewrecker. 10 gaat naar 9. Is 1 plaats winst voor Another 54 Ultra en Talk to You. En Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Het X-Flits schrijft zijnde op 8. Komt van nummer 6. 2 plaats verlies. 5 gaat naar 7. Is ook 2 plaats verlies voor Olivia Dean. X nummer 1. 38 weken in de lijst met Man I Need. En 7 gaat naar 6. Dat is 1 plaats winst voor Bausa Magnetic. 8 weken erin. Shakira, Zoo, 5, vorige week nog 4. En 4 is van 3 afkomstig, oftewel 1 plaats gezakt voor Olivia Dean. So Easy to Fall in Love, 30 weken. Harry Styles, American Girl, 11 weken in de lijst op 3, die komt van 8. En 2 blijft 2. Bruno Mars, X, nummer 1, 19 weken in de lijst met I Just Might, nummer 2 dus.
2: Nummer 1.
3: En de nummer 1 die blijft ook staan voor de 6e achterin volgende week op nummer 1. 12 weken in totaal nu genoteerd. Alex Warner met 4 for Dream. Nou, dat was hier weer de flitsende 50 voor deze week. Volgende week doen we het dunnetjes over als jij wel eventjes gaat stemmen op flitsende50.nl en jouw top 5 indient. Tot volgende week.
4: Flitsende 50.
2: Nummer 1.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld tot 80 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Justitieminister Van Weel zegt dat het bizar is dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. Tijdens een ballonvaart gisteravond is een passagier naar beneden gesprongen. Dat gebeurde boven het Noord-Brabantse Zundert. De ballonvaarder sloeg daarop alarm, waarna een traumahelikopter en verschillende ambulances uitrukte. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd in een tuin van een woning gevonden. De politie onderzoekt de tragische voorval en bevestigt dat het slachtoffer mogelijk zelf gesprongen is. Tijdens de halve marathon in Groningen, waar 6500 mensen aan meededen, zijn 7 lopers door de warmte bevangen. Dat laat de organisatie weten. 2 deelnemers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De anderen werden bij de finish behandeld. Er werden meerdere ambulances opgeroepen omdat er op de route mogelijk nog meer mensen onwel zijn geworden. Publiek werd opgeroepen niet naar de locatie te komen, zodat de hulpdiensten hun werk goed konden uitvoeren. Ondertussen zijn alle lopers gefinished. De Colombianen gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De termijn zit er voor de huidige president Gustavo Petro op. Hij is niet meer verkiesbaar. Bovenaan in de peilingen staat de leider van het linkse Pacto Histórico, Iván Cepeda. Voor veel Colombianen is veiligheid en geweld het belangrijkste verkiezingsthema. Aan de vooravond van de verkiezingen vonden er in meerdere plaatsen in het land aanslagen plaats. Denk daarbij aan de aanslag van een maand geleden toen een bus op een snelweg ontplofte waarbij 21 mensen omkwamen. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het oosten en zuidoosten nog een bui vallen. Verder is het droog. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look. Met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
14: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
15: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
16: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
17: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
18: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
17: Oh ja?
18: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
17: Klinkt goed.
19: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
20: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
21: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
22: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
23: Mensenrelatie, Radboud Visser.
24: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
23: Jazeker.
25: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
26: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
27: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
28: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
29: Schakel maar in.
30: Van harte welkom.
31: Schakel maar in.
29: En geniet.
32: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
29: Gewoon lekker lang luisteren.
33: Wat zegt u?
31: Gewoon lekker lang luisteren.
33: Goed zo.
34: Langstraat FM. Wat stond er op nummer 1 in de hit?

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld tot 80 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Justitieminister Van Wil zegt dat het bizar is dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. Tijdens een ballonvaart gisteravond is een passagier naar beneden gesprongen. Dat gebeurde boven het Noord-Brabantse Zundert. De ballonvaarder sloeg daarop alarm, waarna een traumahelikopter en verschillende ambulances uitrukte. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd in een tuin van een woning gevonden. De politie onderzoekt de tragische voorval en bevestigt dat het slachtoffer mogelijk zelf gesprongen is. Tijdens de halve marathon in Groningen, waar 6500 mensen aan meededen, zijn 7 lopers door de warmte bevangen. Dat laat de organisatie weten. 2 deelnemers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De anderen werden bij de finish behandeld. Er werden meerdere ambulances opgeroepen omdat er op de route mogelijk nog meer mensen onwel zijn geworden. Publiek werd opgeroepen niet naar de locatie te komen, zodat de hulpdiensten hun werk goed konden uitvoeren. Ondertussen zijn alle lopers gefinished. De Colombianen gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De termijn zit er voor de huidige president Gustavo Petro op. Hij is niet meer verkiesbaar. Bovenaan in de peilingen staat de leider van het linkse Pacto Histórico, Iván Cepeda. Voor veel Colombianen is veiligheid en geweld het belangrijkste verkiezingsthema. Aan de vooravond van de verkiezingen vonden er in meerdere plaatsen in het land aanslagen plaats. Denk daarbij aan de aanslag van een maand geleden toen een bus op een snelweg ontplofte waarbij 21 mensen omkwamen. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het oosten en zuidoosten nog een bui vallen. Verder is het droog. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaren. Waar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
18: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
19: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
20: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
21: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
20: Help je mee?
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Goed zo.
27: Langstraat FM. Ik zou zeggen, begint u maar.

Fleetwood Mac en Second Hand News. Dat vormde de opener van deze aflevering van de Platenketting. U bent weer afgestemd op Langstraat FM. Het is zondagavond, iets na de klok van 6 uur. Tijd voor een nieuwe aflevering van de Platenketting tussen nu en de klok van 7 uur. We begonnen dus met Fleetwood Mac en Second Hand News. We blijven even bij het nieuws. Terug naar de jaren 60 met Jonathan King. It's Good News Week. Goedenavond.

Dat krijg je natuurlijk als je behoorlijk wat platen uit de jaren 60 draait. Dat, ja, we zijn al 3 platen verder en het eigenlijke programma is nog maar 8 minuten bezig. Dus ja, de Beatles met 8 Days a Week. Voor als je eigenlijk veel te weinig tijd hebt in een reguliere week. 8 Days, 8 dagen. Het enkelvoud daarvan, dag. En dan als begroeting, Rob de Nijs, dag zuster Ursula.

Als het zo is dat het scheppingsverhaal daadwerkelijk klopt, dan zijn we natuurlijk allemaal familie van elkaar. En al dus werd het bezongen door Sister Sledge als vervolg op dag Zuster Ursula. Wij blijven even in familieverband verder gaan. We are family, what the Kelly family fell in love with an alien.

Als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren.

Laat het zingen van mooie liedjes, maar over aan Herman van Veen. Liefde van later, als vervolg op I Fell in Love with an Alien. De ene Herman die gaat plaatsmaken voor de andere Herman. In dit geval wordt het Herman Vinkers. En dat onvergetelijke duet samen met Brigitte Kaandorp. Samen staan we sterk hier op Langstraat FM.

0: land van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Filijnen. Ja, dat vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het

0: Presentatie John Goedmakers.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door.

In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het

komend van Brigitte Kaandorp horen wij zojuist Het Dorp van Wim Sonneveld. Een onvergetelijk nummer van al meer dan 50 jaar oud. De ene Wim, Wim Sonneveld, wordt de andere Wim, Wim T. Schippers. Nou, wat hij ook heeft gemaakt, u weet, er komt iets bijzonders aan. En dat is hier ook het geval, Langstraat FM.

nu haar leven achter de pahanen door. Zij waarschuwde mij, maar wat was hun lot? Een treurig bestaan, maar ik leef in genot.

We built this city. Nou, dat lijkt mij een stevige ondergrond. On rock and roll. Je hoorde Jefferson Starship. Daarvoor was het Wim T. Schippers. Met geld, drank en lekkere wijven. Schippers werd dus Starship. Ja, we built this city. We gaan nou van de algemene naam naar een bijzondere. Hier is O.O. Den Haag. Harry Klorkenstein. Eigenlijk een dorp, heb ik me laten vertellen.

was in Spanje. En toen hoorde ik ineens achter me, aan de rand van het zwembad, een vrouw roepen. Arnold! Kan je nou niet 5 minuten met je haasjes boven water zwemmen? Er komt een klein dik jongetje boven water die tegen zijn moeder zegt. We zeggen, ik verstaat er geen baal van. Die moeder zegt, dan kom op dat je met je haasjes onder water legt te zwemmen. Dat mag niet van de dokter. En het grootje zegt, één keer duik je toch in kwot. En die moeder zegt, ik kan wel kwot vanwege je buis van Eustachio. Naast Arnold duikt zijn zusje boven water. Je ziet het meteen. Een klein Utrechts 13-jarig pocket madonnaatje met watervaste mascara. In het Utrechts heet dat watervaste mascara. Jezus, waar ben ik aan begonnen, zeg maar. Het is nou eenmaal een Utrechts verhaal. Ik moet dat zo even afmaken, hè. En dat bakvisje, zo'n beetje ook geniepige arbeidersbakvisje, die zwemt zo heel geniepig op dat broertje af met zo'n smile, zo van, lachen we hoor. God, die pol onder water touwen. En open zijn buisjes vol. Wordt hij het ver neer? En die moeder ziet op tijd het gevaar. En die gaat aan de rand van het zwembad staan. En die zegt tegen de dochter. Als je het wacht, Priscilla. En die Priscilla doet het toch, die daar bol op zo, die bol onder water. Die komt boven en zegt, wat zeg je, stad, geen baal aan. En die moeder was kwaad, kwot, kwijt verrotten wat ze was. En die zegt, Priscilla eruit komen naar de tent, de föhn halen, terugkomen en zijn oren drogen. Ben je wel last? Ik zie dat chagrijnige Utrechtse gezinnetje zo eens aan. En ik dacht als hagenees, ik ga me ermee bemoeien. Je moet het nooit doen. Maar ik dacht, ik heb de oplossing. Het was zo simpel. Het zag er voor mij zo simpel uit. Ik zeg tegen dat mens, mag ik me even voorstellen, mevrouw, mijn naam is. En zij zegt, je hoeft je eigen niet voor te stellen, Harry. Ik heb je gezien in de kantine met dat liedje Aanzie. Wat een kutliedje, zeg.

0: Ik zeg, hoe heet u? Ze zegt, mevrouw Vis. Ik zeg, moet kunnen, hè? Ze zegt, mevrouw Vis, ik zie dat probleem zo aan als Hagenees tenminste, hoor. Ik wil er niet echt mee bemoeien, maar ik heb gewoon de oplossing. En zij zei, wat aan? En ik zei, een baatmuts. En zij zei, Harry, dacht je dat ik er niet aan gedaagd had, aan een baatmuts? Daar ken ik ze op zijn cap verdragen, de spiegies. Ik zei, daar heb ik nog nooit van gehoord, een gozertje wat niks op zijn kop kan verdragen. Dat is echt gelul, hè? Ze zei, ja, dat ken eigenlijk, dat komt allemaal door zijn vader. Ik zei, oh ja, zijn vader. Ik zeg, waar is die ergens? Ze zegt, die zit voor de tent te oude vis eigen nat te houden. Ik zeg, hij houdt niet zo van zwemmen. Ze zegt, nee, hij kan niet zwemmen. Ik zeg, dat hoor je niet vaak, hè, mevrouw Vis? Ik kon het niet laten, ik kon het niet laten. Ik zei, nee, hij kan niet zwemmen, want hij zit in een rolstoel. Dat zei ik ook. Ik zei, oh, ja. En weet je wat zij zei? Ze zei, nou, dat hoef je niet zielig te vinden. Is net goed, laam lul. En ze zei, ja, de mensen denken vaak, als de mensen in een rolstoel zitten, waar, dan hebben ze pech, dat klopt. Maar dat het ook gewoon alle leuke lui zijn. Omdat ze in die stoel, maar er zit ook ettenbaak in die stoel, hoor. En ik heb er een getroffen, hoor. Ik zei, waar ben je dan mee getrouwd? Ze zegt, toen was hij nog niet lang. Ik zeg, wanneer dan wel? Ze zegt, de trouwnacht. Wat is er dan gebeurd? Nou, hij zou mij de trap opdragen. Weet je, maar hij had gezopen. Ik lag beneden aan de trap en hij ging in zijn eentje zo omhoog. Weet je, maar... Hij komt boven, hij struikelt, hij komt zo naar beneden. Ik denk, nou, ik zet de stoel vast, klaar, dan zijn we eraan. Zeg. En sinds die dag, Harry, zit die gozer in die rolstoel. En die houdt me van drie dingen. Geld, drank en Elvis Presley. Geld kent hij niet meer verdienen. Zuipen doet hij de hele dag. Hij zegt, ik ben toch al aan. En hij is zo gek van Elvis Presley, hoor. Toen Arnold werd geboren, wou hij hem Elvis noemen. Ik zeg, dat is toch geen gehoor, joh, Elvis Vis? Ik zeg, maar wat heeft dat nou allemaal met die klote badmuts te maken, hè? Ze zei, nou, Harry, zal ik je uitleggen, hoor. Ik bedoel, Arnold werd geboren en lag in de wieg. Hij er direct naast met die stoel, hoor. Krat bier ernaast. Zuipen. Hij zegt, zo gauw die kan lopen, gaan we geld met hem verdienen. Hij ging hem een Walkman opzetten met Elvis Presley liedjes. Het schap lag de dender op zijn nul in de wieg, hoor. Hij zegt, zo gauw die eruit kan met hem lopen, gaan we geld met hem verdienen. Dan gaat hij regelrecht naar Henny Huisman. Ik zeg, hij gaat helemaal naar die Henny Huisvuil. Gaat zelf maar als Koos Albert. Ik zeg, maar mevrouw Vis, het is wel een aardig verhaal tot nu toe, maar wat heeft dat nou met die badmuts te maken? Nou, Harry, zal ik je uitleggen, hoor. Arnold komt uit de wieg, hoor. Hij kan lopen, maar hij is doof als een kwartel. En dan heeft hij begrepen dat het door zijn vader komt en de spiegies geworden. En sinds die tijd kent hij niks meer op zijn haastjes verdrogen. Als je hem oorwarmers opzet, dan begint hij al in de ghetto te zingen. Nou, u zal het waarschijnlijk wel weer niet geloven, want ik word nooit geloofd. Ik heb dit bijna letterlijk op een camping in Spanje meegemaakt. Echt, ik heb me ook rot gelachen, net als u vanavond, om dat taalgebruik. Maar het jongetje was wel zielig, hoor. Echt waar, die heb ik rond zien lopen. Die liep echt vanwege het feit dat hij zowel geestelijk als lichamelijk echt wat aangedaan was. Alsof hij in de ghetto rondliep, liep hij op die camping, hoor. Dat was echt zielig. En dan denk ik altijd, verdomme, hè. Dat denk ik zo vaak. Ik heb me zo vaak wat moralistisch te vertellen. Maar als je kinderen hebt, geef ze dan een goede start. Het is zo belangrijk voor die geiten. Dat is echt belangrijk. Doe dat nou gewoon, hè. Ik heb bijvoorbeeld zo'n start gehad. Lachen. In de 50 jaren. Zo'n tijd, jongen. Was toen nog geen aids. Wij vreden nog met zelfgebreide condooms. En de liefde lag voor mij nog simpel en puur. In die tijd. Ik ging trouwen met mijn moeder. Ze kookte toch al voor me.
1: Harry Jekkes. En dat dan twee keer. We waren in het Haagse dialect beland met O.O. Den Haag. En daarna was het een stukje cabaret, namelijk genaamd Arnold, waarbij het Utrechtse en het Haagse dialect beide hoogtij vierden. Een stukje cabaret als onderdeel van de platenketting, dat moet natuurlijk ook zeer zeker kunnen. En in dit geval was de verbindende schakel natuurlijk Harry Jekkers. Ja, we gaan eruit met Roland Verstappen. En zij is een wonder. En Ronald en Arnold, ja, dat zijn natuurlijk dezelfde letters, alleen in een hele andere volgorde gezet. En dat is de afsluiter van deze week. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren naar deze aflevering van de Platenketting. Over 167 uurtjes zijn er alweer. Bedankt voor het luisteren en bye bye, zwaai zwaai.
2: 100% voor jou. En hits.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter als artiest J, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredoom in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joods Overleg heeft het kabinet gevraagd om J de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit de mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. En in Kenia dient morgen een rechtszaak over de komst van een ebola-opvangcentrum voor mogelijk besmette reizigers uit Congo. Critici zijn bang voor gezondheidsrisico's en noemen de opvang een bedreiging voor de bevolking. De Keniaanse overheid benadrukt dat het centrum deel uitmaakt van internationale samenwerking op het gebied van gezondheidsveiligheid. Tegelijkertijd blijft de exacte grootte van de ebola-uitbraak in Congo lastig in kaart te brengen door wisselende cijfers en veel onbevestigde gevallen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Het is 7 uur, de avond valt over de Langstraat. De lichten gaan aan, de dag verdwijnt langzaam naar de achtergrond. En ergens door het donker hoor je het huilen van een gitaar. Dit is het moment waarop de blues het overneemt. Welkom bij Longstreet Blues met Roland van Dongen. 2 uur lang de mooiste blues, rauwe gitaren, diepe stemmen en muziek recht uit het hart. Van klassieke blueslegendes tot verrassende nieuwe klanken. Allemaal met die ene ziel die alleen de blues heeft. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en laat de muziek je meenemen de avond in. Longstreet Blues begint nu. Alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Goedenavond bluesliefhebbers en welkom bij Longstreet Blues op Langstraat FM. Twee uur lang nemen we je mee op een muzikale reis langs de wortels van de blues, de rauwe randjes van de rock en alles wat daartussen zit. In het eerste uur duiken we meteen diep de ziel in van de blues. Van zinderende gitaren tot doorleefde stemmen die verhalen vertellen van liefde, verlies en alles wat het leven zo mooi en soms zo zwaar maakt. Verwacht klassiekers, verborgen parels en muziek die recht binnenkomt. Zoals alleen de blues dat kan. Dus leun achterover, zet het volume een tikje hoger en laat je meevoeren door het eerste uur van Longstreet Blues. Je hoorde zojuist Holler the Love, een absolute krachtpatser waarin blues en rock elkaar vinden in pure energie. Led Zeppelin op hun best, rauw, verleidelijk en onweerstaanbaar. Je luistert nog steeds naar Longstreet Blues op Langstraat FM en we gaan rustig verder bouwen aan die sfeer. Blijf vooral hangen, want er komt nog veel moois aan.

Zo, dat was een flinke rit. Een complete plaatkant van Led Zeppelin 2. Een album dat nog altijd staat als een huis. Vol rauwe blues-invloeden, scheurende gitaren en die kenmerkende drive waar Led Zeppelin groot mee werd. Van begin tot eind hoor je hier de basis van zoveel rock die daarna zou volgen. Tijdloos, intens en nog altijd even krachtig als toen. Je luistert nog steeds naar Longstreet Blues op Langstraat FM en we gaan nog steeds door. Daarna hoorde je een volledige plaatkant van het album Switch van niemand minder dan Golden Earring. Een band van eigen bodem, maar met een sound die moeiteloos de wereld overging. Stevig, melodieus en altijd met die herkenbare groove. Switch laat horen hoe veelzijdig ze zijn, met invloeden van rock tot funk en natuurlijk een vleugje blues. Je bent nog steeds in goed gezelschap bij Longstreet Blues op Langstraat FM. En er komt nog meer moois aan, dus blijf vooral luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten dan ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter als artiest Ye, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredoom in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joods Overleg heeft het kabinet gevraagd om Ye de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. En Duitse ondernemers reizen volgende maand weer af naar een economisch forum in het Russische Sint-Petersburg. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne dat Duitse bedrijfsvertegenwoordigers er weer aanwezig zijn. Het SPIEF-forum wordt georganiseerd door de Russische president Poetin. De deelnemers zeggen de economische banden met Rusland te willen behouden en de Duitse miljardeninvesteringen te beschermen. Ook politici van de Alternatieve Vuur Deutschland reizen af naar het evenement. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Het is 8 uur, de avond is op gang en de blues stroomt nog steeds door de speakers. Je luistert naar het tweede uur van Long Street Blues met Roland van Dongen. Nog een uur vol zinderende gitaren, warme hemmend klanken, rauwe stemmen en verhalen die je raken tot diep van binnen. Muziek uit rokerige clubs, lange nachten en stoffige wegen, de blues zoals die bedoeld is. Dus blijf luisteren, zet het volume gerust nog een tikje hoger, want dit uur duiken we nog dieper de blues in. Long Street Blues, alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Dat was Doodstop van Fleetwood Mac hier op Langstraat FM. En eerlijk, zo'n nummer blijft gewoon hangen, toch? Uur 2 van Long Street Blues is in volle gang. De avond komt lekker op stoom. En wij blijven je meenemen langs de mooiste tracks van klassiekers tot verrassingen. Blijf lekker hangen. Zet hem gerust nog een tandje harder. Want we hebben nog genoeg moois voor je in petto. Long Street Blues hier op Langstraat FM.

Zo, dat was een hele plaat, kan puur genieten. De warme klanken van Rumours van Fleetwood Mac. Een album dat gewoon blijft raken van begin tot eind. En we schakelen moeiteloos door naar de rauwere psychedelische vibes van Disraeli Gears van Cream. Een totaal andere sfeer, maar minstens zo legendarisch. Dit is precies waar Long Street Blues om draait. Contrast, karakter en tijdloze muziek die je meeneemt. Blijf bij ons, want de avond is nog jong en er komt nog veel meer moois aan hier op Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten er ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard, die daarmee zijn trilogie van grote rondes compleet heeft. De Deen won eerder ook al de Tour de France en de Vuelta a España en voegt daar nu ook de Ronde van Italië aan toe. De slotetappe in Rome werd gewonnen door Jonathan Milan na een massasprint. In het eindklassement eindigde Tijmen Arendsman als vierde. Hij was daarmee ook meteen de beste Nederlander in de Giro. En een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die onderdeel was van een kunstwerk. Het fruit zat met tape vast aan de muur als onderdeel van het werk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan. Het museum zegt dat het werk hersteld is met een nieuwe banaan. Die moest sowieso elke paar dagen worden vervangen, omdat het om vergankelijke kunst gaat. Kunstenaar Cattelan maakte ook andere opvallende werken, waaronder een gouden toilet dat destijds in Engeland werd gestolen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
9: Wim Velderman.
10: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. En het is een special. Naar aanleiding van de 100ste geboortedag van B.B. King zijn er een stuk of 40 muzikanten die allemaal een track draaien en spelen van B.B. King. Dat wil zeggen, het stond op zijn repertoire, niet altijd zelf geschreven. Maar dan in hun uitvoering klinkt het ook net weer iets anders. Leuk gedaan. En al die artiesten, een keur van artiesten, komen zo meteen langs. Rode draad door het programma is de 100ste geboortedag van B.B. King. En Joe Bonamessa speelt op bijna iedere track wel een riedeltje mee. Maar dat vergeven we hem. Tegendeel. Het is van harte welkom natuurlijk. Veel plezier hier bij Black and Blues. Dit is Ain't Nobody Home. Jade McRae en Robin Ford.

Bad Case of Lance werd gezongen door Joanne Shawn Taylor. En niet alleen gezongen, ze speelt ook voortreffelijk gitaar. Werd op 16-jarige leeftijd ontdekt door Dave Stewart van de Eurythmics. Tijdje in zijn band gespeeld, daarna doorgegaan met blues, rock en dan vooral solo met een band om haar heen. Mooi hoor. Dan gaan we verder met die 100ste B.B. King Blues Summit en komen dan bij Kirk Fletcher. Speelt prima gitaar en doet dat deze keer samen met, ja, inderdaad, Bona Nessa. Better Not Look Down.

Als er één man is die de sound van King kan evenaren, dan is dat DK Harrell. Midden 20 is hij, komt inderdaad uit de States, uit Louisiana om precies te zijn. En leerde gitaar spelen ook al vroeg, 13-jarige leeftijd wordt gezegd. Afgelopen jaar was hij in Nederland en komt nog wel eens een keer naar Nederland. Maar zijn ster is snel reizende, dus ja, het zou zomaar kunnen dat hij langzamerhand onbetaalbaar gaat worden om een concertkaartje voor te kopen. Wordt dan een heel opgave, zeg maar. DK Harrell, Every Day I Have the Blues. Dan door met Evan Neville en Ghetto Way Woman. Ghetto Woman.

75 is hij inmiddels en hij speelt nog altijd gitaar, mondharmonica en ook trombone. En dat laatste instrument, dat leerde hij als eerste spelen als kind. Nou, dat is knap, want dan moet je aardig wat power hebben in je longen. We hebben het over Kim Wilson. We kennen hem van de Fabulous Thunderbirds en tegenwoordig heel vaak ook solo. En hij zong en speelde It's My Own Fault. En op de achtergrond hoorde je inderdaad weer diezelfde Joe die nog een stukje meespeelde. Je luistert nog steeds naar Black & Blues met een special rondom de 100ste geboortedag van B.B. King. Een stuk of 40 artiesten die allemaal een ode brengen aan B.B. King en een stuk van zijn repertoire spelen. Repertoire dat hij niet altijd zelf geschreven heeft, maar wel uitgevoerd heeft. En dan door met Dion. Dion heeft Never Make a Move Too Soon opgenomen.

Hij is best nog wel goed bij stem. Ja, wie dan? Nou, wat dacht je van Paul Rodgers? Vroeger kenden we hem van The Free. 1968 had hij zijn eerste hit met All Right Now met zijn band The Free. Daarna ging hij naar Bad Company en zong ook nog als solozanger bij Queen. In de jaren zo na Freddie Mercury heeft hij dat een aantal jaren gedaan. Nu dus met het nummer Nightlife. Goed gezongen. En dat houden we natuurlijk nog even vol. Want we hebben ook nog voor je klaarstaan. LOA Black. So excited.

Ook in de blues zijn er subgenres. Zo is dit altijd gekenmerkt als soul blues. En soul blues, ja, daar kon John Nimes goed mee overweg. En nog steeds eigenlijk. Heeft menig award in de wacht weten te slepen. Speelt zelf mondharmonica, zingt. Dit heette Please Accept My Love. Dan naar de 3 o'clock blues. Ja, dat is een van de allergrootste, denk ik wel. Mark Broussard en Josh Smith. Ook een prima duo. Ook vaak van de soul blues. Laten horen wat zij in petto hebben met deze song. Ooit uitgebracht door, inderdaad, B.B. King.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
1: Wim Velderman.
2: Ja, zo sluiten we altijd af. Nou ja, je begrijpt het al. Het uur zit er zo'n beetje op deze special rondom de 100ste geboortedag van B.B. King. En zo je wil, kan ik er nog een tweede special van maken. Makkelijk zelfs. Het is wel bijzonder fraai om naar te luisteren. Vind ik ook zelf. Ik was altijd groot fan en ben het eigenlijk natuurlijk nog steeds. Laat maar weten wat je ervan vindt. We gaan nog één track draaien en dan zit het er voor deze keer op. Mis je trouwens een keer Black & Blues? Nou, even googlen en er zijn 23 zenders die Black & Blues uitzenden en hebben ook allemaal een uitzending gemist. Komt het altijd goed. En al die 23 zenders zijn mij even lief. Ik ben ze zelfs heel dankbaar voor het uitzenden. En ook jou, ja, jou voor het luisteren, toch? Bedankt voor het luisteren. We gaan eruit deze keer met Think It Over. Joe Bonamassa. En dat is samen met Train. En het heet... Even kijken, zeg ik dat goed? Ja, Think It Over. Fijne dag nog. Dag.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten dan ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. En de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain is in Parijs gehuldigd na de winst in de Champions League. Aanvaller Ousmane Dembélé beloofde de supporters dat de club volgend jaar weer de eindzege pakt. De spelers werden gehuldigd aan de voet van de Eiffeltoren in een feestelijke sfeer voor zo'n 100.000 mensen. Gisteravond waren er ongeregeldheden na de finale, waarbij bij rellen 1 dode en ruim 200 gewonden vielen. De Franse president Macron noemde PSG het beste team van de wereld. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

Vlees. Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten er ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. En de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain is in Parijs gehuldigd na de winst in de Champions League. Aanvaller Ousmane Dembélé beloofde de supporters dat de club volgend jaar weer de eindzege pakt. De spelers werden gehuldigd aan de voet van de Eiffeltoren in een feestelijke sfeer voor zo'n 100.000 mensen. Gisteravond waren er ongeregeldheden na de finale, waarbij bij rellen 1 dode en ruim 200 gewonden vielen. De Franse president Macron noemde PSG het beste team van de wereld. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

ook in de nacht.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan